0: 'Smiddags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij,

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS-journaal.
2: De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente Haarlemmermeer presenteert begroting en laatste maand voor het NK Tegelwippen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Daarin staat hoeveel geld beschikbaar is en waaraan het wordt uitgegeven. Het college heeft de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord verwerkt. Vergeleken met eerdere financiële verwachtingen is de situatie verbeterd. Ook voor de jaren daarna lijkt de begroting vrijwel sluitend. Vanaf 2028 zijn er wel onzekerheden. Onder meer omdat de gemeente naar verwachting minder geld van het Rijk ontvangt. Voor 2027 zijn geen bezuinigingen of extra geld uit de reserves nodig. Om de begroting vanaf 2028 in balans te houden, zijn er wel maatregelen nodig. De gemeente blijft daarom kritisch kijken naar de inkomsten en de uitgaven. Het NK Tegelwippen gaat de laatste maand in. In oktober kunnen Nederlanders nog één keer de tuin vergroenen door tegels te verwijderen en daarvoor planten terug te zetten. Na de warme en droge zomer is dat volgens de organisatie juist een goed moment. De bodem is in het najaar nog warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen en in het voorjaar kunnen groeien. Dit jaar komt bovendien een bijzondere mijlpaal in zicht. De 25 miljoenste tegel wordt naar verwachting in oktober gewipt. Wie deze tegel verwijdert, maakt kans op de gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro. NK Tegelwippen roept iedereen op in oktober nog mee te doen, dus ook inwoners van Haarlemmermeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer
1: van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Politiedoorzoekingen in Hoofddorp en pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren. De politie heeft maandag 28 september op meerdere locaties in Hoofddorp, Diemen en Amsterdam doorzoekingen gedaan in het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september. Daarbij zijn verschillende gegevens, dragers en twee vuurwapens gevonden, waaronder een automatisch wapen. In een woning waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij is de derde verdachte in de zaak. Zijn mogelijke rol wordt onderzocht door de eenheid landelijke opsporing en interventies. Ook twee andere Amsterdammers van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt en zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. Van 9 tot en met 11 oktober opent het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer een pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren in Hoofddorp. Met de actie wil het centrum het hergebruik van kleding onder een breder publiek stimuleren. Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden kleding gratis ruilen of zonder iets in te leveren een kledingstuk meenemen. Per persoon mogen maximaal 3 kledingstukken worden geruild en 1 kledingstuk zonder ruil worden meegenomen. Ingeleverde kleding moet schoon, heel, geschikt zijn voor het seizoen en in goede staat zijn. Kinderkleding en ondergoed worden niet aangenomen. De pop-up is te vinden in de passage bij We Fashion, Marktplein 106-110... En de actie sluit aan bij de Week van de Duurzame Mode. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: Never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Actieplan uitbreiding elektriciteitsnet en opnieuw winst voor Meersquash. Het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer zit vol. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven die willen uitbreiden, maar ook voor nieuwe woningen, scholen en andere voorzieningen. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het netwerk kan worden uitgebreid. Netbeheerder Tennet verwacht dat de problemen tot 2036 kunnen aanhouden. De gemeente komt daarom met een actieplan met 3 sporen. Zo wil Haarlemmermeer helpen bij het versnellen van de aanleg van nieuwe elektriciteitsstations en kabels. Ook wordt gekeken naar slimmer gebruik van het bestaande netwerk, bijvoorbeeld met energieopslag en energiehubs. Daarnaast wil de gemeente problemen bij woningbouw en bedrijfsuitbreiding eerder signaleren. Bij nieuwe plannen moet voortaan vanaf het begin rekening worden gehouden met de beschikbare energiecapaciteit. Meersquash heeft ook de 3e wedstrijd in de Nederlandse squash-eredivisie gewonnen. De Hoofddorpers versloegen woensdagavond in eigen huis van de streek Squash Utrecht met 11-4. Net als vorige week stonden Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, Sten L en Jalmer Mols op de baan. Mols zette de thuisploeg op voorsprong met een 3-1 overwinning op Tom Hoevenaars. Daarna maakte Kool het karwei af. De Nieuw-Zeelander was in 3 games veel te sterk voor Alasdair Prott. L verloor zijn partij tegen Knoet Hogervorst na een 2-0 voorsprong alsnog met 2-3. Meersquash staat met 34 punten bovenaan, samen met Frans Ottenstadion. Op 28 oktober speelt de ploeg uit tegen Nota 96 Almere. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jullie moeten uit het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar Kijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer. Geluidshinder.
1: 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek.
2: Van meer radio. Ruud Kroes.

0: een mega hit was dat. Dancing Queen, je hoorde ABBA.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Robert Palmer, Teddy Swims. Maar nu eerst Jamaica Bam Bam, hier is Salto.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jorden de Lumineers met Ho Hey.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag.

0: Robert Palmer was dat, Best of Both Worlds.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Toen de eerste film van Fast and Furious een hit werd, vroeg acteur Vin Diesel oorspronkelijk aan Universal Pictures om geen vervolg te maken. Hij was er destijds van overtuigd dat het maken van sequels de status van de eerste film als potentiële klassieker zou verpesten. Inmiddels is de franchise echter al toe aan zijn 10e film.

0: Het is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente Haarlemmermeer presenteert begroting en laatste maand voor het NK tegelwippen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Daarin staat hoeveel geld beschikbaar is en waaraan het wordt uitgegeven. Het college heeft de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord verwerkt. Vergeleken met eerdere financiële verwachtingen is de situatie verbeterd. Ook voor de jaren daarna lijkt de begroting vrijwel sluitend. Vanaf 2028 zijn er wel onzekerheden. Onder meer omdat de gemeente naar verwachting minder geld van het Rijk ontvangt. Voor 2027 zijn geen bezuinigingen of extra geld uit de reserves nodig. Om de begroting vanaf 2028 in balans te houden, zijn er wel maatregelen nodig. De gemeente blijft daarom kritisch kijken naar de inkomsten en de uitgaven. Het NK tegelwippen gaat de laatste maand in. In oktober kunnen Nederlanders nog één keer de tuin vergroenen door tegels te verwijderen en daarvoor planten terug te zetten. Na de warme en droge zomer is dat volgens de organisatie juist een goed moment. De bodem is in het najaar nog warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen en in het voorjaar kunnen groeien. Dit jaar komt bovendien een bijzondere mijlpaal in zicht. De 25 miljoenste tegel wordt naar verwachting in oktober gewipt. Wie deze tegel verwijdert, maakt kans op de gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro. NK Tegelwippen roept iedereen op in oktober nog mee te doen, dus ook inwoners van Haarlemmermeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes.

0: Uit Noorwegen, je hoorde Bauza met Magnetic.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat is dit keer aangevraagd door Johannes. En Johannes die is een ware Stones-fan, zo laat hij weten. En als hij de eerste klanken hoort van dit nummer, dan wordt hij helemaal blij. En hij is ervan overtuigd dat hij vast niet de enige is. Nou Johannes, dat denk ik ook niet. Hier zijn de Rolling Stones, Brown Sugar.

0: Train was dat met 50 Ways to Say Goodbye.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Onder de Nederlandse wetgeving is een automobilist bij een botsing met een fietser of voetganger altijd voor minstens 50% aansprakelijk voor de schade. Dit geldt ongeacht wie er daadwerkelijk schuldig was aan de situatie. Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar, stijgt de aansprakelijkheid van de chauffeur zelfs naar 100%.

Dat was Bruno Mars samen met Cardi B en Finesse. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met Janice Blue, Girl. Hele fijne ochtend. Tot zo, na het nieuws.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was Foreigner, Cold as Ice.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten het komende uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke dingen zijn die je in Haarlemmermeer kunt doen. En uiteraard hebben we muziek voor je. Wat dacht je onder meer van Chapel Rowan, The Dire Straits, Zucchero. Maar nu eerst Alex Warren, Fever Dream.

0: Dat was Post Malone, Better Now.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 1846 plakte het British Museum een slak op een indexkaart, omdat ze dachten dat het dier dood was. 4 jaar later ontdekten medewerkers tot hun verbazing dat de slak eigenlijk nog leefde. Nadat ze een beestje in een bad gaven, leefde de slak nog 2 jaar lang in een pot terwijl die kool at.

0: Counting Crows, Accidentally in Love.
1: Opvallend nieuws.
0: Een bekende Japanse stadslegende beweerde jarenlang dat de geest van KFC-oprichter Colonel Sanders de honkbalclub Hanshin Tigers had vervloekt. Fans hadden in 1985 uit pure vreugde een standbeeld van de kolonel in de rivier gegooid. Maar pas nadat de club in 2023 de vloek verbrak, sprongen fans opnieuw de rivier in en gooiden er zelfs een cosplayer in.

0: Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Politiedoorzoekingen in Hoofddorp en pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren. De politie heeft maandag 28 september op meerdere locaties in Hoofddorp, Diemen en Amsterdam doorzoekingen gedaan in het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september. Daarbij zijn verschillende gegevens, dragers en twee vuurwapens gevonden, waaronder een automatisch wapen. In een woning waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij is de derde verdachte in de zaak. Zijn mogelijke rol wordt onderzocht door de eenheid landelijke opsporingen en interventies. Ook twee andere Amsterdammers van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt en zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. Van 9 tot en met 11 oktober opent het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer een pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren in Hoofddorp. Met de actie wil het centrum het hergebruik van kleding onder een breder publiek stimuleren. Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden kleding gratis ruilen of zonder iets in te leveren een kledingstuk meenemen. Per persoon mogen maximaal 3 kledingstukken worden geruild en 1 kledingstuk zonder ruil worden meegenomen. Ingeleverde kleding moet schoon, heel, geschikt zijn voor het seizoen en in goede staat zijn. Kinderkleding en ondergoed worden niet aangenomen. De pop-up is te vinden in de passage bij We Fashion, Marktplein 106-110... en de actie sluit aan bij de Week van de Duurzame Mode. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Amy Winehouse, Back to Black.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Centrum Nieuw-Vennep nodigt je uit om langs te komen tijdens Nationale Ouderendag op vrijdag 2 oktober. Van 12 tot 4 kun je genieten van een gezellige middag vol spelletjes en leuke gesprekken. En kun je ook nog eens te goed doen aan een warme potje hutspot. Heb je zin in een potje Rummy Cup, een kaartspel of gewoon een kop koffie en een gezellig praatje? Je bent van harte welkom in Winkelcentrum Symfonie aan Vennepperhof in Nieuw-Vennep. De toegang is gratis en neem gerust iemand mee. Maak er samen een gezellige en feestelijke middag van.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio.
2: Dit is Meer Radio.
1: Ruud Kloes.

0: Dijk, binnen zonder kloppen.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: De blauwe methamfetamine die in de hitserie Breaking Bad werd gebruikt, zag er zo realistisch uit dat het overtuigend op het scherm overkwam. In werkelijkheid was het echter gewoon blauw rotsnoep, ofwel rock candy. Acteurs Bryan Cranston en Aaron Paul aten er tussen de opnames zoveel van dat de crew steeds opnieuw nieuwe voorraden moesten aanvoeren.

Je hoorde Sam Veld samen met Alex Schultz en Be My Lover. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Santana. I'll be waiting. Fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht. Ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt. Onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven, mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Actieplan uitbreiding elektriciteitsnet en opnieuw winst voor Meer Squash. Het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer zit vol. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven die willen uitbreiden, maar ook voor nieuwe woningen, scholen en andere voorzieningen. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het netwerk kan worden uitgebreid. Netbeheerder Tennet verwacht dat de problemen tot 2036 kunnen aanhouden. De gemeente komt daarom met een actieplan met 3 sporen. Zo wil Haarlemmermeer helpen bij het versnellen van de aanleg van nieuwe elektriciteitsstations en kabels. Ook wordt gekeken naar slimmer gebruik van het bestaande netwerk, bijvoorbeeld met energieopslag en energiehubs. Daarnaast wil de gemeente problemen bij woningbouw en bedrijfsuitbreiding eerder signaleren. Bij nieuwe plannen moet voortaan vanaf het begin rekening worden gehouden met de beschikbare energiecapaciteit. Meer Squash heeft ook de 3e wedstrijd in de Nederlandse Squash-eredivisie gewonnen. De Hoofddorpers versloegen woensdagavond in eigen huis van de streek Squash Utrecht met 11-4. Net als vorige week stonden Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, Stan L en Jalmer Mols op de baan. Mols zette de thuisploeg op voorsprong met een 3-1 overwinning op Tom Hoevenaars. Daarna maakte Kool het karwei af. De Nieuw-Zeelander was in 3 games veel te sterk voor Alasdair Prott. L verloor zijn partij tegen Knoet Hogervorst na een 2-0 voorsprong alsnog met 2-3. Meer Squash staat met 34 punten bovenaan, samen met Frans Ottenstadion. Op 28 oktober speelt de ploeg uit tegen Nota 96 Almere. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht en werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Gemeente Haarlemmermeer presenteert begroting en laatste maand voor het NK Tegelwippen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Daarin staat hoeveel geld beschikbaar is en waaraan het wordt uitgegeven. Het college heeft de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord verwerkt. Vergeleken met eerdere financiële verwachtingen is de situatie verbeterd. Ook voor de jaren daarna lijkt de begroting vrijwel sluitend. Vanaf 2028 zijn er wel onzekerheden. Onder meer omdat de gemeente naar verwachting minder geld van het Rijk ontvangt. Voor 2027 zijn geen bezuinigingen of extra geld uit de reserves nodig. Om de begroting vanaf 2028 in balans te houden, zijn er wel maatregelen nodig. De gemeente blijft daarom kritisch kijken naar de inkomsten en de uitgaven. Het NK Tegelwippen gaat de laatste maand in. In oktober kunnen Nederlanders nog één keer de tuin vergroenen door tegels te verwijderen en daarvoor planten terug te zetten. Na de warme en droge zomer is dat volgens de organisatie juist een goed moment. De bodem is in het najaar nog warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen en in het voorjaar kunnen groeien. Dit jaar komt bovendien een bijzondere mijlpaal in zicht. De 25 miljoenste tegel wordt naar verwachting in oktober gewipt. Wie deze tegel verwijdert, maakt kans op de gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro. NK Tegelwippen roept iedereen op in oktober nog mee te doen, dus ook inwoners van Haarlemmermeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

nemen dat het antwoord van binnen ligt. Dit is mijn brief van niemand en mijn brief van iedereen. Doe ermee wat je wil, anders is het geen probleem. Ik heb zo lang gelopen, ik kan niet verder meer. Ik kan niet verder, de blaren aan mijn voeten doen zeer. Ik pak me vast, de steun me in alles wat ik heb. Ik doe het voor de boys, vandaar dat ik ook alles rap. Zal niks verzwijgen voor je, je zal het krijgen hoor je. De pijn uit mijn pen, je zal het blijven horen. Ik verwoord de ziel van menig man die anders is. Ik doe het voor de boys, yeah, that's what it is.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Politiedoorzoekingen in Hoofddorp en pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren. De politie heeft maandag 28 september op meerdere locaties in Hoofddorp, Diemen en Amsterdam doorzoekingen gedaan in het onderzoek naar het geweld in Overasselt op 1 september. Daarbij zijn verschillende gegevens, dragers en twee vuurwapens gevonden, waaronder een automatisch wapen. In een woning waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij is de derde verdachte in de zaak. Zijn mogelijke rol wordt onderzocht door de eenheid landelijke opsporing en interventies. Ook twee andere Amsterdammers van 24 en 25 jaar zijn aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt en zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. Van 9 tot en met 11 oktober opent het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer een pop-up winkel voor tweedehands kleding in winkelcentrum Viermeren in Hoofddorp. Met de actie wil het centrum het hergebruik van kleding onder een breder publiek stimuleren. Bezoekers kunnen tijdens de openingstijden kleding gratis ruilen of zonder iets in te leveren een kledingstuk meenemen. Per persoon mogen maximaal 3 kledingstukken worden geruild en 1 kledingstuk zonder ruil worden meegenomen. Ingeleverde kleding moet schoon, heel, geschikt zijn voor het seizoen en in goede staat zijn. Kinderkleding en ondergoed worden niet aangenomen. De pop-up is te vinden in de passage bij We Fashion, Marktlaan 106-110... En de actie sluit aan bij de Week van de Duurzame Mode. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
3: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente Haarlemmermeer presenteert begroting en laatste maand voor het NK Tegelwippen. De gemeente Haarlemmermeer heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Daarin staat hoeveel geld beschikbaar is en waaraan het wordt uitgegeven. Het college heeft de afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord verwerkt. Vergeleken met eerdere financiële verwachtingen is de situatie verbeterd. Ook voor de jaren daarna lijkt de begroting vrijwel sluitend. Vanaf 2028 zijn er wel onzekerheden. Onder meer omdat de gemeente naar verwachting minder geld van het Rijk ontvangt. Voor 2027 zijn geen bezuinigingen of extra geld uit de reserves nodig. Om de begroting vanaf 2028 in balans te houden, zijn er wel maatregelen nodig. De gemeente blijft daarom kritisch kijken naar de inkomsten en de uitgaven. Het NK Tegelwippen gaat de laatste maand in. In oktober kunnen Nederlanders nog één keer de tuin vergroenen door tegels te verwijderen en daarvoor planten terug te zetten. Na de warme en droge zomer is dat volgens de organisatie juist een goed moment. De bodem is in het najaar nog warm en vochtig, waardoor planten goed kunnen wortelen en in het voorjaar kunnen groeien. Dit jaar komt bovendien een bijzondere mijlpaal in zicht. De 25 miljoenste tegel wordt naar verwachting in oktober gewipt. Wie deze tegel verwijdert, maakt kans op de gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro. NK Tegelwippen roept iedereen op in oktober nog mee te doen, dus ook inwoners van Haarlemmermeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode wegtrekkende buien en het wordt droog met steeds meer zonnige perioden. Het wordt ongeveer 20 graden en daarbij waait een matige zuidwestenwind rond kracht 2 à 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite. En ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische Twizy op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Cinekit Festival, springen bij Gym Skills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer. Tussen de bedrijven.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Vrijdag.
1: Non-stop muziek.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1.226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geldt voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio. Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Vrijdag.
0: Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Vrijdag.
1: Non-stop muziek.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Vrijdag.
0: Non-stop muziek.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Losing My Religion op Meer Radio. Welkom bij Duik in het Weekend.
1: Duik in het Weekend. Dirk-Jan Eemans.
0: Ja, goedenavond. Ja, Duik in het Weekend. Vrijdagavond, begin van jouw weekend. Tijd voor Duik in het Weekend. Want we gaan weer een heel fijn weekend met elkaar vermaken. Met mijn programma Duik in het Weekend. Iedere vrijdag tussen 6 en 8 met lekkere muziek. Agendapunten uit Duiker. En wat andere zaken uit de regio die ook het vermelden waard zijn natuurlijk. En ook dat kun jij beïnvloeden door eventjes een bericht te sturen naar studio@meerradio.nl. Of helemaal stoer doen door te bellen met 023-4x5-900... en dan live in de uitzending komen vertellen wat jouw bericht is. Ja, dat kan allemaal hartstikke goed. We gaan zo meteen door met muziek. Ik heb wat agendapunten, want het is bij Duiker best druk. En er gebeuren allerlei leuke andere zaken. Dus tot 8 uur ben ik bij met lekkere muziek, agenda dingen, andere zaken die voorbij komen. Kortom, lekkere radio aan het begin van jouw weekend. Kennen we deze nog? Keep the soul alive! Boris, when you think of me, hier op Meer Radio.

knallende gitaar op Meer Radio met de Rasmus, First Day of My Life. Ja, en een agendapuntje van Duiker. Morgenavond namelijk treden Roberto Giacchetti en de Scooters op. En ja, voor de mensen die het niet kennen, even een verhaaltje over hun. Want het is wel een bekende band uit die tijd ook natuurlijk. We gaan even terug naar de jaren 80 naar de Zaanstreek. Want daar begint het verhaal van Roberto Giacchetti en de Scooters. Want in 1980 richtte de toenmalige middelbare scholier Robert Jack samen met een paar vrienden een bandje op. Ze begonnen met het spelen van ska-covers en kregen al snel gezelschap van anderen. Erik van der Rof, Rob Blanchemans, goed zegt Jeroen Boy, Bart Korver en Barend Middelhof. En dan die bijzondere naam, want Roberto Giacchetti en de Scooters. Roberto Giacchetti was eigenlijk de Venetiaanse, staat hier? Ver-Italiaanse bijnaam van Robert Jack en de Scooters. Verwees natuurlijk naar het typisch Italiaanse vervoermiddel waar ze in Italië zo onbekend staan. Jack verliet zelf de band op vrij snel, maar de naam bleef wel. En de grote doorbraak van de band kwam in 1983 toen Angela Groothuizen de band ontdekte. Via haar kwamen ze in contact met de producer Rob Mulder. En naast zijn eerste single, het Hot Summer Night, was het raak met I Saved the Day. Die plaat werd een flinke hit in Nederland en Vlaanderen. I Saved the Day. Die zal ongetwijfeld morgenavond ook afspelen. Bij Duiker natuurlijk. Nadat vertrok de band de grens over en stond op podium onder andere Duitsland, Frankrijk en Spanje. En zelfs Moskou werd aangedaan voor een groot jongerenfestival. Ook later waren er nog hits met onder andere Arrivederci uit 1987 en Love Cat uit 1988. Roberto Giacchetti en de Scooters begonnen als een groepje scholieren uit Zaanstreek. Maar uiteindelijk zijn ze uitgegroeid tot de vaste naam in de Nederlandse popgeschiedenis. En morgenavond op zaterdag staan ze in de Duiker in een grote zaal. Om 8 uur is binnenlopen, om 9 uur begint het feest. En de kaarten zijn 100 gedeeld door 4. Mag ik niet zeggen, maar 100 gedeeld door 4. Daar moet je even nadenken natuurlijk. Hè. Oh ja, en er zitten wel maximaal nog transactiekosten bij. 2,50. Dus daar moet ik ook even rekening mee houden. Morgenavond in ieder geval de grote duiker Roberto Giacchetti en de Scooters. En dan moet je natuurlijk hun eerste hit even draaien. Hè. Hot Summer Night op Meer Radio.

Memories van David Guetta op meer radio. En daarvoor Hot Summer Nights van Roberto Giacchetti en de Scooters. Morgenavond in de C-punt natuurlijk. Hè? Duiken wat we beter kennen. En Hot Summer Nights hebben we er genoeg gehad afgelopen zomer. Gelukkig, je hoort mij er niet over klagen. En ja, dat is wel warm. Ja, lekker hè, hoort bij zomer. Enfin, laten we hopen dat het volgend jaar ook een beetje lekkere zomer wordt. Maar dan hebben we nog een tijdje te gaan. Want we gaan eerst die fantastische herfst tegemoet. Regen, wind, afijn, hoort er ook bij, niet zeuren. Ja, de volgende memories hebben we gehoord van David Guetta. En dat doe ik even terugdenken aan 20 jaar geleden. Want 20 jaar geleden is het is Meer Radio begonnen. In 2007, in deze periode, zijn we gestart met Meer Radio in het oude bibliotheekgebouw in het dorp. Dus ja, ik ben even niet meer de naam van die weg. In het centrum van Hoofddorp ook inderdaad, nu vlakbij de Verzetswijk. En dan worden wat leuke dingen op de site ook overgezet om hem in de gaten te houden. Maar ja, toen stond ik daar ook om, toen het weer begon met Meer voor Kids. Mijn eerste programma op de radio. En iedere zondagochtend was het met kinderen van een beetje gekkigheid op de radio doen. Wat erg leuk was trouwens. Alleen mijn andere carrière, het was carrière, mijn andere hobby, het DJ'en, dat was er ook. Alleen als je dan zaterdagavond tot diep in de nacht een DJ'en bent en de volgende ochtend om 7 uur 's ochtends met een paar kinderen in de studio moet zitten, dat op een gegeven moment dat eisen zijn tol. Ja, en toen was het wel gauw afgelopen met Meer voor Kids. Anyway, we gaan er wat aandacht over besteden. Sterker nog, het komende tweede uur van Duikend Weekend vandaag gaat helemaal in de teken staan van 20 jaar geleden. Maar dat hoor je zo meteen. We gaan even door met andere muziek hier. The Disciples On My Mind op Meer Radio. Al 20 jaar jouw zender van de Harlem.

een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio.

Armin van Buren op meer radio, State of Trance. We zijn bij zijn plaat Euphoria. Lekker nummer. Muziekje eronder. Want ik ga het over iets sportiefs hebben. En nou, we kennen allemaal tennis, we kennen allemaal padel. Dat is natuurlijk de nationale volkssport nummer 1 geworden. Hè, want iedereen kan padellen. En als tennisser, ja. Het spreekwoord, iedereen kan. Een tennisser kan padellen, maar een padeller kan niet tennissen. En dan is ook de vraag, kan een picketballer tennissen? Zeg je picketball? Wat is dat? Ja, picketball is een nieuwe rage dat overkomt uit hoofdop. Pickleball moet ik trouwens zeggen. Lijkt er een beetje op. Ik ga eens even kijken. Want morgen, zaterdag 3 en zondag 4 oktober... wordt er midden in het centrum een echte pickleballbaan aangelegd. En het mooie is, je kunt er gratis de baan op. En ik kan meteen kijken of die sport wat is natuurlijk. Hè? Pickleball is komt oorspronkelijk uit Amerika... en is eigenlijk een mix van tennis, badminton, tafeltennis en padel. En het is makkelijk om te leren. En daardoor ook geschikt vooral bij alle leeftijden en iedereen. Er is de hele dag van alles te doen morgen in het centrum. En zo zijn er demonstraties, verschillende challenges... en kun je zelfs meedoen aan Beat the Pro. En heb je nog nooit een pickleball racket vastgehouden? Geen probleem. Juist dan is de mooie kans om de sports uit te proberen. Morgen voor het plein van de HEMA in Hoofddorp Centrum. Op 3 oktober dus kun je terecht van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En op zondag van 12 tot 5 uur. Een racket in je hand en ga met die banaan. En als je kan padellen, kun je ook pickleballen. En als je kan tennissen, kun je het allebei. Zo moet je het een beetje zien. En ja, als je dan gaat over padel of pickleball hebt, dan heb je het over één simpel plaat, hè. De Turfy Gang featuring Lassa met padellen op meer radio. Veel plezier.

Eerste uur duikend weekend van vandaag zit er op Wreck-A-Bone Man. Crossfire hoorde je. We gaan er knallend uit. Maar laat je radio zeker aanstaan. Want zometeen gaan we het hebben over geschiedenis. Geschiedenis van meer radio. In een tweede uur duik in het weekend.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn.
4: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.
1: Ja, waarschijnlijk denk je nou, hè? Is er een Duik in het weekend te luisteren? Die begint nooit zo aan een tweede uur. Nee, maar vandaag is wel een beetje een speciale uitzending en een speciale reden waarom ik met Jan Smit als de morgen is gekomen en begonnen. Want deze stond namelijk op nummer 1 op 7 oktober 2006. Ja, lekker boeien, denk je dan. Hoezo dan? Nou, 7 oktober 2006 was namelijk de eerste uitzending van het nieuwe Meer Radio. Wat voorheen natuurlijk Flow FM was, hè? Vereniging Lokale Omroep Haarlem en Meer. Bekende zender. Dat is toen ter ziele gegaan helaas. En het werd een doorstart gemaakt. Het was een nieuwe start gemaakt met Meer Radio. En het was op 7 oktober 2006. Eigenlijk door Maurice van Dam. Hè, die ook nog vaak, nu nog op de zender ook heel vaak hoort. Op zondagochtend doet hij dat natuurlijk heel vaak. En dat was wel leuk. Dus deze periode. Dus inderdaad 20 jaar geleden. En het komende uur ga ik helemaal in het teken zetten van inderdaad 20 jaar Meer Radio. Hoe leuk het is. En je zal de komende week nog veel meer dingen voorbij horen komen die daarmee te maken hebben. Ook wat dieper ingaan op het 20-jarig bestaan. Wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal gaat gebeuren. Kortom, je hoort er genoeg van. En ik denk dat het een mooie kick-off is om vandaag met Duik in het weekend daar vast aandacht aan te geven. En dat doe ik met heel veel lekkere muziek uit die periode. Sterker nog, alleen maar uit dat jaar. En tussendoor nog wel wat Duik in het weekend dingetjes hoor. Wees niet bang. Maar we gaan gewoon lekker veel muziek draaien uit die tijd. En één van die nummers, dat was het volgende nummer van de Bass Hunter. Boten Anna. Genau. Alleen, dat is niet Duits. Hè? Wat Noors was het. Noors, sorry, ik zeg het verkeerd. Maar die was in 2006, stond die ook hoog in de top 40 van dat jaar. Boten Anna van Bass Hunter.

Red Hot Chili Peppers featuring Tom Petty met Let's Dance with Danny California op Meer Radio. Ja, vorige week heb ik het ook al aangekondigd. Wordt volgende week, 10e van oktober, het Hard Rock Karaoke café geopend bij Duiker. Nu kan ik lekker meeschreven op de Hard Rock hits die er zijn. Is wel een tof idee natuurlijk. Er zullen vast op plaats van de Red Hot Chili Peppers ook tussen zitten. Dit is altijd leuk. Hein? Normaal gesproken hebben we van die soft liedjes. Maar het is nu ook mogelijk om met live muziek mee te karaoken op de hardrock platen die er zijn. Hoe werkt het? Je staat met een echte band op het podium. Je zingt niet mee met een beeldscherm, maar je krijgt handgeschreven teksten voorgehouden. Het is nog een beetje een uitdaging ook die je hebt. Hè? Iedereen die het podium dan opgaat, is gewoon meteen een held. Ja, vind ik wel dat je dat zou kunnen doen. Met een shot tequila masseren wij je rauwe stembandjes weer soepel. En het wordt gewoon een super vette, gezellige avond. Volgende week in de poppodium De Kleine Duik. Dus het is het zaaltje aan de zijkant. Om 8:00 kan je binnenlopen en om 8:30 gaan we los. En de kaarten zijn nog geen €16. Dus ik zou er lekker naartoe gaan als je zin hebt om een avondje eventjes uit je dak te gaan. En dat deden de mensen ook bij de volgende plaat. Dan hebben we namelijk een van de tophits uit 2006. Toen de Latin klanken een beetje populair werden in Nederland, in de omgeving. En ik ga het toch zeggen, in Haarlemmeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, kortom, de hele regio. Ja, nou, je ziet niet dat ik een knipoogje maak, maar sommige luisteraars die snappen het wel in ieder geval. We gaan hem in ieder geval draaien vanavond. Juanes met La Camisa Negra op Meer Radio.

0: Hij zou bijna onder een plakplaat kunnen vallen. Kelly Clarkson, Because of You, stond ook hoog in de hitlijst in 2006. De maand dat meer radio is begonnen met uitzenden natuurlijk. Hè? 7 oktober nogmaals. En welke plaat dan ook hoog in de hitlijst stond aangeschreven? Was Rood van Marco Borsato. Hier sta je hier weer voor me. Nou, hier komt hij aan. Rood, Marco Borsato.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Vedder Grant, put your hands up for Detroit op meer radio. En ja, ik zat in de auto toen deze plaat voor het allereerste keer hoorde. En toen hoorde ik, ah, vet. Toen hoopte ik een beetje op de revival van het Detroit techno. Ja, niet helemaal, maar er kwamen wel meerdere platen uit met een beetje hetzelfde idee. En dat was wel ook wel goed om te horen. In ieder geval hier op meer radio, Vedder Grant met Put Your Hands Up for Detroit. Ja, we zijn een paar minuten, een paar seconden over 6:30. Het laatste half uur van Duik in het weekend is begonnen. En dan hadden wij natuurlijk al de piratenplaats. Dus ik heb een beetje te kijken. In 2006 waren er ook platen die toen een beetje geschikt zouden zijn om daarin door te gaan. Ja, ik heb er eentje gevonden hoor. Die hadden we 100.

100% gedraaid als het item toen de tijd al te sprake was gekomen. En ik heb het natuurlijk over Guillermo en Tropical Danny met Toppertje. Guilty Pleasure, die je ongetwijfeld mee kan zingen. Dan gaan we gewoon draaien. 2006, hier op Meer Radio wederom.

0: vrolijkheid op meer radio. Love Generation van Bob Sinclair. Aan het tweede gedeelte van Duiken in het Weekend. Het tweede half uur waar we al vol in bezig zijn. Ja, helemaal in het teken van 2006 waarin meer radio is ontstaan. En dat deze week 20 jaar geleden is dat het is begonnen op 7 oktober. 7 oktober, dat was toen. Ik zal even kijken wat er op 14 oktober gebeurt. Dat is in dit jaar dan, hè. Want dan komt namelijk Stef Bos. Nou, dat is toch wel een behoorlijke artiest. Die komt optreden in de Grote Meer in de zaal van op het Raadhuisplein in Hoofddorp. En hij gaat daar een hele reis door zijn repertoire maken. En het mooie daarvan is, als je dat wilt, kun je ook verzoekjes indienen. En verzoekjes kunnen insturen via verzoeknummers, solo voorstellingen van Stef Bos. Dan zit ik op de site te kijken en te klikken. Ja, als je dan eventjes op de website van Duiker kijkt, staat daar een link. En dan komt de site van Stef Bos zelf aan. En dan kun je weergeven welk nummer je wilt horen en waarom je dat nummer wilt horen. En dat is wel erg tof om natuurlijk te bezoeken. 8:15 op woensdag 14 oktober aanstaande. Er zijn nog kaarten, maar dan moet je even kijken op de website van c.nl. En bij de agenda zie je het vanzelf voorbij komen. Stef Bos, ja, een klein uitstapje naar 2006, naar wat later. Maar toch moet het wel even gedraaid worden dan. Stef Bos, is dit nu later?
1: We speelden ooit verstoppertje.

De eerste plaat die door mij gedraaid is op meer radio sluiten we bijna het tweede uur duik in het weekend af. Nog niet helemaal, want we zijn nog niet helemaal tot het einde gekomen. Ik wil jullie alvast wel bedanken voor het luisteren van duik in het weekend deze keer weer. Volgende week ben ik er zeker weer. Dan ben ik een hele vrolijke stemming, dan ben ik bijna op het punt om op vakantie te gaan. Maar, desalniettemin, nog veel meer radio te gaan totdat we daar weer zijn natuurlijk. Heel veel plezier met Niels en de rest van de avondvulling hier op meer radio natuurlijk. Heel goed weekend, tot volgende week. En waar we mee begonnen, sluiten we ook af. Alleen dan de remix. Botana, alleen nu van de Gebroeders Co. Hey, fijn weekend, mazzel. Doei!

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zo werd het iets na acht op deze vrijdagavond. Aan het begin van een nieuw weekend hoorde je het goede doel. En ja, de vraag, is er leven op Pluto? Of is het toch gewoon België?
1: Meer in het weekend.
0: Ja, daar luister je naar. Meer in het weekend tot 10 uur op deze vrijdagavond. De opvolg, of nee, het vervolg op Duiken in het weekend. Want dat was de afgelopen 2 uur met Dirk-Jan. De komende 2 uur ben ik er met Meer in het weekend. En dan is er nog To The Weekend om de vrijdagavond helemaal compleet te maken. En jouw weekend daarmee dan ook natuurlijk lekker te laten beginnen. Dat is dus een combinatie die bij elkaar hoort. Nieuwe vrijdag, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. 2 oktober, nieuwe maand ook, hè. 2 oktober op de kalender. Ja, de herfst is dus echt nu begonnen. Maar ik moet bekennen, als ik de afgelopen week naar het weer kijk... Nee, ik klaag niet. Laten we het daarop houden. Ik heb de barbecue zelfs nog 2 keer aangehad. En ik heb ook nog flink wat buiten gezeten. Dus in dat opzicht was dat zeker heel erg goed. Tussen nu en 10 uur heb ik voor je natuurlijk sportnieuws. We hebben een partyplanner, we hebben gezelligheid. We hebben heel veel lekkere muziek van onder andere Daft Punk. Ik zie Douwe, Bob en Serra, altijd leuk. En zo dadelijk een dame die afgelopen week nog in AFAS Live stond. Verder gaan we gewoon ook nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer doen. Het weer, voor je het weet is het 10 uur en moet ik alweer de knop afgeven. Dus het komt vast en zeker helemaal goed. We maken er een lekkere vrijdagavond van hier bij Meer in het Weekend. En ja, die zijn we afgetrapt met het goede doel. En we gaan door met dus die dame die afgelopen week, 29 september, afgelopen dinsdag was dat, in AFAS Live stond. Ik hoor je nu denken, wie was dat? Nou, ik ga je helpen. Het was Anastasia die daar stond. Left Outside Alone, een van haar grootste hits. Ga je nu horen. Ik zeg een hele goede avond. Welkom. Tot 10 uur is dit Meer in het Weekend.
1: Niels Olijerhoek. Meer Radio.

0: Lekker, hè? Als je gewoon in zo'n bui bent en je zegt van ja, ik wil even lekker schreeuwen, dan is dit een heerlijke plaat. Nirvana hoorde je Smells Like Teen Spirit. Vind ik echt wel een vrijdagavondplaat. Daarvoor Douwe Bob en Sera en Could Have Been Us en Left Outside Alone van de dame die dus afgelopen week nog in AFAS Live stond. Anastasia hoorde je als eerste in dit blokje van drie.
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Ja, de Party Planner. Altijd een mooi moment om te kijken. Zijn er nog leuke dingen in de Haarlemmermeer? En de eerste die ik voor je heb is morgenavond al. In de Grote Duik vanaf 9 uur is het... Ja, dat is leuk, is een beetje uit de oude doos, hè? Roberto Giacchetti en de Scooters. Een band die in 1980 in de Zaanstreek ontstond. Toen middelbare scholier Robert Jack samen met vrienden een band begon. De eerste bezetting bestond uit gitarist Erik van der Hof. Die is ook al bekend als presentator. Bassist Rob Blanchemanche en drummer Jeroen Boy. Kort daarna sloten toetsenist, gitarist Bart Curver en saxofonist Barend Middelhof zich aan. De band begon met spelen van ska-koffers en koos een speelse naam Roberto Giacchetti. Was de Italiaanste bijnaam van Jack. Terwijl de Scooters verwees naar het populaire Italiaanse vervoermiddel. Hoewel Jack de band al vroeg verliet, bleef de naam bestaan. De doorbraak kwam uiteindelijk in 1983 toen Angela Groothuizen de band ontdekte. Via haar kwamen ze in contact met producer Ruud Mulder. En na de eerste single Hot Summer Night brak de band definitief door met natuurlijk die grote bekende plaat I Save the Day. Leuke plaat. Hoge noteringen behaalden ze daarmee in de Nederlandse en ook Vlaamse hitlijsten. Morgenavond zijn ze dus in Grote Duik. In het poppodium Grote Duik. €25 kostte de kaart. Het begint om 9 uur. En ja, zoals altijd kan ik nu ook melden, er zijn nog kaarten. Dan kijken we even door naar iets verder in de tijd. Dan kijken we naar 16 oktober, dus over 2 weken is het namelijk vroeg zat. Het heerlijke, succesvolle dansconcept brengt het nachtleven terug naar de avond. Betekent evenveel feest, maar op een normale tijd naar bed. Waardoor je de volgende dag gewoon fit en fruitig bent. De Chagall gaat vroeg zat alle kanten op. Van disco naar pop, reggae naar rock en van happy naar hiphop. Dus wat dat betreft voor ieder wat wils. En dat wordt gewoon heel erg gezellig. Het is allemaal ook in de Grote Duik, het poppodium van Serpunt. Half 8 begint het op vrijdag 16 oktober en de kaart kostte €18,50. Hey, dat is over de partyplanner voor deze week. Meer partyplanner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. Dan hebben we weer andere feestjes, hopelijk dan, die we jou kunnen vertellen. En ik hoop, mocht jij nou bijvoorbeeld naar Roberto Giacchetti en de Scooters gaan, dan zeg ik heel veel plezier.
1: Partyplanner, dit is Meer in het Weekend.

hele gezellige, leuke plaat van Daft Punk samen met Pharrell Williams. En Nile Rodgers op de radio. Get Lucky hoorde je op deze vrijdagavond. Hier bij Meer Radio, waarin we natuurlijk bezig zijn met het begin van je Meer Radio weekend. Ja, en als het gezellig is, dan gaat de tijd snel. En ja, het is gezellig en de tijd gaat dus snel. Want het is alweer bijna 8:30. En dat betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel terug met het volgende deel, waarin we onder andere de sport hebben. Nu eerst nog Jeroen van der Boom.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een gouden ouwe op de radio voor jou. Van de Bee Gees in dit geval, een tragedy. En ja, ik blijf dan toch altijd mezelf verbazen over hoe hoog die mannen konden zingen. Dat was toch wel heel erg knap hoor, vind ik. Ja, als ik dit ga doen, dan weet ik zeker dat we allemaal claims krijgen hier van speakers die kapot gaan. Want het is echt niet om aan te horen. Maar zij deden het wel. En ze deden het ook gewoon heel erg goed. Sorry, het tweede deel van het eerste uur. Meer in het weekend op deze vrijdagavond 2 oktober 2026. Straks onder andere sportnieuws. Verder nog muziek voor je. Van, jawel, altijd leuk. Just samen met Jack Style en John. We hebben Mark Ronson en nu Guns N' Roses.
1: Niels Olijerhoek. Meer radio.

plaats. Mark Ronson samen met Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En ik moet je zeggen dat ik het een beetje half hoorde. Zo'n verhaal dat Miley niet meer Cyrus van achteren genoemd wil worden. Maar alleen Miley, geloof ik, tegenwoordig. Van de week was dat volgens mij in het nieuws. Hartstikke leuk voor haar dat ze dat wil natuurlijk. Voor die plaat van Mark Ronson en Miley hoorde je Guns N' Roses en Don't Cry. Ja, en dat doet me dan toch weer even denken aan dat concert waar ik geweest was in juni. Toen ze optraden in de Ziggo Dome, de mannen van Guns N' Roses. En dat was toch wel het was gaaf om ze een keer in het echt te zien. Maar het was toch ook wel een klein beetje een soort van apart concert. Hij is toch niet meer zo goed als dat hij was, zeg maar, die Axl Rose. Maar goed, daar doe je niks aan. Snap ik ook wel. De man is ook inmiddels niet meer, geen 18 meer. Dan krijg je dat soort dingen. Maar goed. Kwart voor negen geweest. Ja, ruim zelfs. Ruim kwart voor negen geweest. Mooi moment om naar het sportnieuws te kijken. We beginnen daarvoor bij de hockey, want de Kikkers van de dames... De dames 1 van de Kikkers, zo moet ik het zeggen, die spelen aankomende zondag. Spelen zijn thuiswedstrijd, doen dat tegen UNO. Uit nood ontstaan, zou ik bijna zeggen. Maar volgens mij is dat niet de voetbalclub, dus dat is weer anders. Dat is een hockeyclub namelijk. Die wedstrijd start om 1:15. Ook zondag thuis, maar dan om 2:45 spelen de heren van dezelfde Kikkers. Zij ontvangen Baarn daar in Nieuw-Vennep. Dan gaan we door naar Hoofddorp, waar de Reigers spelen. De dames spelen daar komende zondag om 12:45 een thuiswedstrijd tegen Haarlem. Dat is toch wel een beetje een derby. En de heren, krijgen een tegenstander, ook thuis. Maar dan van wat verder weg, om 2:45. Daar komt namelijk de tegenstander uit de Berkel en Rode Reis. Ja, dat is bij Rotterdam ongeveer. Gaan we door met het voetbal. Zondag speelt Hoofddorp een uitwedstrijd tegen SJC uit Noordwijk. Aftrap van die wedstrijd is om 14:00. Dios, die hebben al gespeeld. Ze zouden eigenlijk morgen spelen. Maar ze hebben uiteindelijk afgelopen donderdag al de wedstrijd gespeeld tegen Dokos in Leiden. Dat was een uitwedstrijd. Maar wel 2-0 winst mee naar huis genomen. En DSOV, die spelen aankomende morgen een uitwedstrijd tegen SDZ uit Amsterdam. 14:30 start die wedstrijd. Inmiddels de derde wedstrijd in de competitie. Inmiddels 2 gespeeld. 2 gelijk gespeeld. Want de derby tegen Zwanenburg werd ook een gelijkspel. Hopelijk morgen de eerste punten. Of de eerste winst, laat ik het zo zeggen. Al is SDZ op dit moment wel na 2 wedstrijden de koploper in de pool. Dus of dat echt gaat lukken. Nou goed, we gaan het gewoon met z'n allen heel erg lekker hopen.

altijd leuk. Formule 1 nieuws op de radio. We hebben een bijzondere Grand Prix dit weekend. Want ja, vorige week natuurlijk een mooie Grand Prix daar in Baku. Een wedstrijd die op zaterdag verreden werd. En waarbij Verstappen uiteindelijk op 1/10. Echt 1 wagenlengte achterstand van George Russell finishte. Die wedstrijd had eigenlijk een paar rondjes extra moeten duren. Want dan had hij hem vast en zeker over de streep getrokken als overwinning. Nu werd hij tweede. En teamgenoot Hadjar werd derde, wat natuurlijk ook heel erg mooi was. Maar dit weekend wordt er weer gereisd. De Grand Prix van Bahrein. En ik hoor je denken, dat is in het Midden-Oosten. Precies, hij wordt er ook niet in Bahrein gereden. Maar de Grand Prix van Bahrein wordt gereden in Sepang. En Sepang, dat is in Maleisië, vlakbij Kuala Lumpur. Daar wordt dus die race verreden. Een circuit waar al een jaar of 9 niet meer gereden is door de Formule 1. In 2017 was de laatste race. Werd gewonnen trouwens door Max Verstappen. Dus laten we hopen dat dit weekend ook weer goed gaat. En ja, het weekend is redelijk goed begonnen voor Verstappen. Want de race is namelijk afgelopen. Of de eerste vrije trainingen die waren vanmorgen. Eerste vrije training was Verstappen gewoon de snelste. Lekker. Isaac Hadjar werd derde en George Russell tweede. De tweede vrije training, die werd rond een uur of 10 verreden, was Charles Leclerc de snelste. Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, werd daar tweede en Lando Norris derde. Verstappen eindigde als vierde op slechts 2/10 van Leclerc. Dus dat is best wel een hele mooie uitslag, om dat zomaar even te zeggen. Morgen is dan de derde vrije training. De kwalificatie begint om 10:00 in de ochtend. En de race die start zondagmorgen. 4 oktober om 9:00 Nederlandse tijd. Daar dus op het circuit van Sepang in Maleisië. Hey, dat is over het sportnieuws voor deze week. Gaan we snel door met muziek, want uiteindelijk is dat een belangrijk onderwerp natuurlijk bij Meer in het Weekend. De muziek die je gaat horen, Just, samen met Jack Styles en John. Je hoort ze nu met Turn the Lights Off. Meer in het Weekend.

Lekkere muziek zo op de vrijdagavond. Jack Style, John en Just Stay. En Turn the Lights Off op deze Meer Radio vrijdagavond. Waarin we bijna aan het einde gekomen zijn van het eerste uur Meer in het weekend. Straks aan de andere kant van 9 gaan we door met straks onder andere het uitgebreide weer. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En heel veel lekkere muziek staat er voor je klaar. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. En wil jij mee praten met dit programma? Dat kan natuurlijk. studio@meerradio.nl. Vertel mij bijvoorbeeld, wat zijn jouw plannen in de komende 2 dagen? Ik hoor het graag van je. De laatste die ik heb voor dit uur, Gavin DeGraw, dit is Chariot.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit blijft toch leuk, hè? Kiss op de radio en I was made for loving you, baby. Aan het begin van uur nummer 2 van deze Meer in het Weekend. 2 oktober staat er op de kalender. Het is het begin van je Meer Radio Weekend. De vrijdagavond staat altijd in het teken van het begin van het weekend. Met natuurlijk vanaf 6 uur al duiken in het weekend. Dan meer in het weekend en straks nog to the weekend. En dan is het helemaal compleet. Dit uur heb ik voor je, naast heel veel lekkere muziek, want dat is natuurlijk ook fijn, heb ik ook nog het uitgebreide weer voor je. Ik heb gezelligheid, ook niet onbelangrijk, wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En als jij wat wilt delen, doe het gewoon. studio@meerradio.nl
1: Niels Olijerhoek, Meer Radio.
2: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: blijft dit toch een bijzondere titel vinden, deze plaat. Harmee, samen met Maxime hoorde je En ik wil dat je liegt. Nou, ik heb nieuws voor je. Als er één ding is wat ik niet wil, dan is het dat je liegt. Dat is dan wel weer logisch natuurlijk. Dus ja, ik blijf hem apart vinden. Maar goed, is wel een, ja, het heeft ook wel een lekker deuntje. Dus in dat opzicht is dat dan wel weer leuk. Daarvoor Ed Sheeran en Don't. En de eerste was van René Vroeger in dit blokje van drie met This is the Moment. De man die natuurlijk ja, toch een beetje, ja, een beetje bol in de lappenmand zit. En zelfs is het er natuurlijk even van, ja, de toppers. Hè? Toppers in mei, juni zal dat weer zijn. Is het toch de kans heel groot dat René dan ja, tijdelijk vervangen gaat worden door iemand. En dan is natuurlijk de grote vraag, wie gaat hem vervangen? Maar ja, dat is natuurlijk toch best wel een ding voor zeg maar, de oppertopper René Vroeger. Maar goed, laten we hopen dat het in ieder geval verder allemaal wel gewoon met hem goed komt. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Zo, het weer. Belangrijk om dat ook natuurlijk te doen. Zo, ja, 9:50 bijna op de klok. Na een frisse start van het weekend. Met de temperaturen rond de 10 graden loopt het kwik zaterdagmiddag op naar ongeveer 18 graden. Het blijft overwegend bewolkt, maar droog. Ook zondag verloopt rustig met veel wolkenvelden. Af en toe wat zon en temperaturen van rond de 17 graden. De kans op regen blijft beperkt. Volgende week wordt het eerst weer iets warmer met maximaal rond de 20 graden. Op maandag tot en met woensdag. En vanaf donderdag neemt de buienkans toe en daalt de temperatuur geleidelijk richting 13 tot 15 graden aan het einde van de week. Ja, nou ja, op zich is dat lekker. Ik moet wel zeggen, ik reed vanmorgen rond, nou wat is het, 7:30 reed ik op de fiets. Reed ik even naar de sportschool toe. Ja, dat doe ik soms ook. En ik moet je zeggen, het was vanmorgen ook best koud. Ik sta meestal in een korte broek in de sportschool. Dus ik dacht, ik hoef geen lange broek uit te doen op de fiets. Had ik beter wel kunnen doen, want ik had redelijk koude pootjes zeg maar, toen ik daaraan kwam. Maar goed, dat is dus morgen weer het geval. Maar in de loop van de dag wordt het dus best aardig weer. Dat is dan ook wel weer heel erg fijn natuurlijk. Hey, dat is zover het weer. Gaan we snel door met muziek. Wat eraan komt is Knarls Barkley. Een hele moeilijke naam. En Crazy hier op de Meerradio vrijdagavond.
1: Meer in het weekend.

0: Een beetje wat tips en tricks krijgt, zeg maar. Nee, mijn weekend is redelijk leeg. Behalve natuurlijk dat ik... Morgenochtend ga ik even voetbal kijken. Nadat ik hier geweest ben. Dus eigenlijk morgenochtend zit vol. Hè? Want ik heb tot 10 uur zit ik hier. Dan ga ik met gierende banden naar de voetbal toe. Dat is om 10:30. Dus daarna tot 12:30. Maar 's middags heb ik niks. En 's avonds ook niet. En zondag, ja, Formule 1 kijken. Ook de ochtend. Dus de ochtend zit weer vol. Maar de middag, nou goed. Als je plannen hebt of ideeën, laat het me weten. studio@meerradio.nl. En als je ook als je andere dingen gaat doen. Ik vind het gewoon leuk om te lezen. Wat ga jij doen dit weekend? Laat het maar weten. studio@meerradio.nl. Straks aan de andere kant van 9:30 hebben we nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En lekkere muziek komt er ook nog aan. Zeker Green Day. Ik zie Samber. En ik zie altijd leuk natuurlijk. Ja, dat is altijd wel weer gezellig. Doe maar. Komt er ook nog aan met Is Dit Alles? Maar voordat het zover is. Dus eerst nog eentje voordat we naar de headlines van het nieuws gaan. En dat is ook wel leuk hoor. Ja, Meghan Trainor. All About The Bass.
1: Meer in het weekend.

0: maandagavond Jazz op maandag. Tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
1: Same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor

0: voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
1: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
0: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
2: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: blijft toch ook leuke muziek, hè? Doe maar, hoor je op de radio. En is dit alles aan het begin van het laatste deel? Jawel, het allerlaatste deel van deze vrijdagavond. In ieder geval van meer in het weekend dan, hè? Dat is nog niet het allerlaatste deel van de vrijdagavond. Maar goed, het allerlaatste deel van meer in het weekend op vrijdag. Nog pakken bij 20 minuten te gaan. En dan is wat mij betreft je weekend begonnen. Doe maar dus en is dit alles. Straks hebben we nog meer lekkere muziek voor je klaarstaan. Verder nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer en gezelligheid, hè? Dat is toch wat we proberen te doen in ieder geval hier op de vrijdagavond. Want ja, dat zorgt ervoor dat je weekend lekker begint. En dat vind ik dan weer belangrijk.
1: Niels Olijerhoek, meer radio.

0: Blijf toch leuk, hè? Summer heeft een bepaald geluid en elke plaat herken je dat geluid in. Dat is natuurlijk wel ook een beetje wat meestal met artiest is. Maar bij Summer heb ik dat op een of andere manier wat extra dan bij anderen. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat kan ook gewoon aan mij liggen. My Body Isn't Ready, dat was de plaat die je hoorde. Daarvoor Wake Me Up When September Ends van Green Day. Als je het hebt over gezellige platen, dan is dat zeker goed. Maar aan de andere kant denk ik, ja, waarom wil je pas wakker worden als september geëindigd is? Volgens mij kun je beter gaan slapen. Nou ja, goed, dat gaat helemaal nergens over. In het weekend. Het is, even kijken. Oeh, tijd gaat echt hard. Het is 9:15 ruim geweest zelfs. Even kort wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. Melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen. Bij de alarmstralen onder meer een tankautospuiter ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Dat is in ieder geval belangrijk dat ze goed zijn uitgerukt. Iets minder leuk, nou ja goed, dat is dan voor je portemonnee met name, dat een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting zo'n €1.226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. Toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing, die worden wel hoger. Maar ja, dat is toch best wel 3,4%. Is toch wel weer stevig natuurlijk, hè? Want ja, ik vind dat wel stevig. En op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marshof en de dienst Speciale Interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailichten en sirene naar de locatie. Oeh, dat is dan wel. Ik denk dat is dan wel spectaculair natuurlijk. Dat is dan wel weer leuk natuurlijk. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Hey, dat is over even kort wat berichten uit de Haarlemmermeer. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er speelt in jouw gemeente? Luister dan iedere dag elk uur naar het Meer Nieuwsoverzicht. Of kijk op meerradio.nl, want daar staat het uiteraard allemaal uitgebreid beschreven. En kun je het dus ook gewoon teruglezen. Dat is dan ook wel weer heel erg lekker natuurlijk. En ook wel weer makkelijk om het op die manier te doen. Hey, dat is over dit nieuwsblokje. Gaan wij snel door met muziek. Want ja, we gaan hard richting 10, dus hard richting het moment dat ik zo dadelijk tegen je zeg dat wat mij betreft in ieder geval je weekend is begonnen.
1: Meer in het weekend. Meer in het weekend. Meer in het weekend.

Blijft toch ook een fijne plaat. Janet Jackson hoorde je op de radio en Together Again. Ik zag, ja, je hoort niet zo heel veel van Janet Jackson de laatste tijd. Maar toevallig was in van de week, zag ik op social media, weet ik veel. Zag ik in ieder geval dat de dochter van Michael Jackson, Paris, die kwam ergens aan. En daar was ook Janet. En toen zij haar tante zag, zag je echt van, dat ze echt ook, ja, ze sprongen elkaar in de armen. Was ja, mooi om te zien in ieder geval, Hey, het zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd. En je weet het, als het bijna 10 uur is op vrijdagavond, dan krijg je van mij dat signaal te horen. En eigenlijk mijn zegen dat wat mij betreft in ieder geval je weekend begonnen is. Oeh, was ik bijna te laat. Dat is natuurlijk niet heel goed. Dan krijg ik weer een minpunt. En daar moet ik ook voor uitkijken. Hey, het is mij om jou heel veel plezier te wensen. Zo dadelijk met To The Weekend. Volgende week dan ben ik er weer met meer in het weekend. En morgen, ja, dan help ik je opstaan op de vroege zaterdagochtend met meer wakker. Dus wie weet spreken we elkaar. Dan lukt dat niet. Maak er een heerlijk weekend van. En ik zeg gegroet!

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: melding.
1: 22 uur, 7 minuten, 49 seconden.
2: Het is een aantal minuten over 10. Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
1: Het is vrijdag 2 oktober 2026. Na 5 weken is het Dynamic Duo weer na 5 weken is het Dynamic Duo weer herenigd.
3: Ja, aangekomen in het perron.
1: Ding, dong, dong.
3: We zijn weer terug op de rails. Net zo ontspoord als vroeger.
1: En alle zijden staan op groen om hier echt een kutavond van te maken. Dit is To The Weekend met zometeen de column. Ook Kelly Clarkson komt eraan. Because of You, eerst is dit My Blood. Dit is Direct.
3: Niet door jou.

0: Kelly Clarkson, Because of You. Tijd voor weer voor een column. Welke weg slaat Kevin deze keer weer in? Slaat hij deze keer weer als een tang op een varken? Slaat hij deze keer weer een hole-in-one? Weet hij deze keer weer twee vliegen in één klap te slaan? Of slaat hij deze keer weer de plank mis? Waar gaat hij deze keer een slaatje uitslaan? Gaat hij weer spijkers met koppen slaan? Weet hij de juiste toon weer aan te slaan? Of gaat hij een modderfiguur slaan? Sla je slag, Kevin.
1: Let op. Hier volgt een mening. Van de week, toen hoorde ik iets op Radio 1. Het aantal mannen dat vindt dat je vrouw of vriendin best mag slaan, is toegenomen. En ik moest dat eerlijk gezegd even terugspoelen. Pardon? Want we hebben het hier niet over de vraag of ananas toevallig op een pizza hoort. We hebben het niet over politiek, niet over voetbal. Maar we hebben het over mannen die vinden dat het soms acceptabel is om de vrouw van wie ze zeggen te houden een klap te geven. En blijkbaar zijn er dat inmiddels meer. En ik vind daar nogal wat van. We hebben eeuwen aan beschaving achter de rug. Smartphones waarmee we binnen 3 seconden een ambulance kunnen bellen. En een samenleving waarin we elkaar voortdurend vertellen dat we toch wel respectvol met elkaar om moeten gaan. En toch zijn er mannen die denken, ja, maar soms mag je haar gewoon slaan. Nee, niet soms, nooit. Een vrouw slaan, dat is geen mening, het is geen relatieprobleem, het is geen uit de hand gelopen ruzie, het is geweld. Punt, uit, klaar. En het bijzondere is dat we dat in Nederland eigenlijk allang weten. Want vraag aan 100 mensen, vind jij het normaal als iemand zijn partner slaat? Dan krijg je waarschijnlijk 100 keer het antwoord, nee, natuurlijk niet. Maar stel vervolgens een iets concretere vraag. Ja, maar wat als ze hem enorm heeft uitgedaagd? Of wat nou als ze vreemd is gegaan? Of wat nou als hij helemaal door het lint gaat? En ineens blijken er mensen te zijn die een soort hele juridische afdeling in hun hoofd openen. Nou ja, onder omstandigheden, nee. Er bestaat geen speciale kortingsregeling op geweld. Je krijgt geen gratis map na 3 beledigingen. En vreemdgaan, dat geeft je ook geen tijdelijke vergunning om iemand fysiek aan te pakken. Je loopt weg, je praat, je maakt het uit, je zoekt hulp, je gooit desnoods een kussen tegen de muur. Maar je handen gebruik je om de voordeur achter je dicht te trekken en niet om iemand te slaan. Toch zijn dit geen cijfers die je zomaar kan wegwuiven met een paar grapjes. In Europese cijfers over geweld tegen vrouwen staat 1,2% van ondervraagden in Nederland dat het acceptabel is als een man zijn vrouw of vriendin af en toe slaat. En nog eens 1,3% vindt het onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Dat zijn percentages. Maar achter ieder percentage, daar zitten dus mensen. En achter een opvatting zit gedrag. Want het gevaar is niet, dat zit niet in de man die daadwerkelijk die klap uitdeelt. Het begint veel eerder. Het begint bij het idee dat een vrouw haar gedrag moet aanpassen aan een man. Dat een man bepaalt met wie ze omgaat, waar ze naartoe gaat, wat ze aantrekt, met wie ze praat. Of dat een vrouw vooral moet luisteren wanneer haar man vindt dat ze te ver gaat. En dan komen we vanzelf bij een woord dat de afgelopen jaren helaas steeds vaker opduikt in mijn columns. De manosfeer. Een online wereld waarin allerlei influencers mannen vertellen dat vrouwen vooral de oorzaak van hun problemen zijn. Dat mannen de controle terug moeten pakken. Dat vrouwen vooral onderdanig zouden moeten zijn. En respect iets is wat je af kan dwingen, desnoods met geweld. Je kan niet ieder gewelddadig gedrag zomaar aan de manosfeer ophangen. Dat zou te simpel zijn. Onderzoek naar de precieze invloed van die online wereld op Nederlandse jongeren loopt nog. Maar zowel Rutgers als Ataria als het COC waarschuwen wel dat in die online omgeving seksistische en vrouwvijandige normen worden verspreid. En zulke normen kunnen bijdragen aan het normaliseren van grensoverschrijdend gedrag. En daarin zit voor mij echt het probleem. Het zit niet alleen in die klap, maar in het verhaal dat daar vooraf gaat. Voordat iemand denkt, ik mag haar slaan, moet er wel iets gebeuren. Die persoon moet namelijk op een bepaald moment besluiten dat de ander minder belangrijk is dan hij. Dat zijn woede belangrijker is dan haar veiligheid. Dat zijn behoefte aan controle belangrijker is dan haar vrijheid. En dat is waar we als samenleving veel harder tegen in moeten gaan. Niet pas wanneer iemand in elkaar geslagen op de bank zit, maar veel eerder. Bij dat ene grapje over vrouwen. Bij dat filmpje waarin een influencer uitlegt hoe vrouwen moeten weten wat hun plek is. Bij die vriend die na een ruzie zegt, ja, ze had het er ook wel een beetje naar gemaakt. Nee. Gewoon nee. Zij had het er niet naar gemaakt. Hij heeft geslagen. En dat is het verschil. En misschien moeten mannen elkaar daar ook gewoon eens wat vaker op aanspreken. Niet met een ingewikkeld seminar. Niet met een PowerPoint van 73 dia's. Maar gewoon, gast, wat zeg je nou? Want mannen luisteren vaak beter naar andere mannen dan naar campagneposters. En als die vriend dan zegt, mijn vriendin moet gewoon doen wat ik zeg, dan is het juiste antwoord niet... ja joh, veel succes met je relatie. Nee, het antwoord moet zijn... volgens mij moet jij eens heel snel leren dat een vrouw geen bezit is. En als hij dan vervolgens zegt, ik ben een echte man... dan mag je daar, wat mij betreft, best kei en keihard om lachen. Want een man die denkt dat hij zijn mannelijkheid moet bewijzen... door een vrouw bang te maken... dat heeft ongeveer dezelfde logica als iemand die denkt dat hij wielrenner is... omdat hij een helm heeft gekocht. Het ziet er misschien indrukwekkend uit, maar je bent nergens. Echte kracht is niet dat je iemand kan slaan. Echte kracht is dat je boos kan zijn en toch wegloopt. Dat je gekwetst kunt worden en toch je handen thuis houdt. En ik weet ook uit mijn eigen ervaring dat woede behoorlijk hoog op kan lopen. Dat je tijdens een ruzie echt zo ontzettend kwaad kan worden. En dat je op zo'n moment denkt, ik wil deze ruzie winnen. Maar een ruzie win je niet met geweld. Want op het moment dat je slaat, heb je verloren. Niet alleen de ruzie, maar ook het vertrouwen en zeker weten je relatie. Dat je ook afgewezen kan worden en toch begrijpt dat die ander altijd vrij is om nee te zeggen. Dat je partner naast je kan staan zonder bang te hoeven zijn wat er gebeurt als jij toevallig een slechte dag hebt. Dat een relatie een veilige plek hoort te zijn. Het hoort geen boksring te zijn, geen gevangenis, geen organisatie waarin één persoon de baas speelt. En daarom vind ik het misschien nog wel zorgelijker dat we überhaupt deze discussie voeren. De vraag of een klap soms acceptabel is. Dat is hetzelfde als onderzoek doen naar de vraag... wanneer mag je iemand in een supermarkt slaan met een stok? En dan vervolgens concluderen, nou, meestal niet. Meestal? Nee, gewoon niet. Een klap is namelijk geen mening. Het is geen opvoeding, het is geen mannelijkheid. Een klap is geweld. En daar hoort maar één normale reactie op te zijn. Nee. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/to-the-weekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Wreck and Bowman, Human.
0: I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
2: Tijdmelding.
1: 22 uur, 25 minuten en... Nee, nou, 26 minuten 0 seconden, precies. Okay. Ik moet wel zeggen, ik ben wel blij dat je er weer bent, Robin.
3: Yay.
1: We gaan, ik probeer nu even tempo te maken. Dan kunnen we het rest van de show ook nog wel wat vakantieverhaal. Nou, de backstage wordt sowieso één groot vakantieverhaal, denk ik. Goed. Vanaf donderdag 1 oktober, dus vanaf gisteren, gelden er nieuwe parkeerregels in het centrum van Hoofddorp.
3: Yay.
1: In een groter deel van het centrum wordt betaald parkeren ingevoerd van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. En bijna overal geldt dan een uurtarief van €2,30... voor parkeren op straat.
3: Jee.
1: Het BNC-tarief en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de kruisweg blijft kort parkeren voor winkelbezoekers mogelijk. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan op straat. Zo moet er ruimte overblijven voor bewoners met een vergunning. Bestaande vergunningen blijven geldig en de kosten voor bewoners die veranderen niet.
3: Jee, nee.
1: Is het bij jou in de straat nu ook op betaald parkeren?
3: Nee, toch steeds blauw.
1: Oh ja.
3: Okay. Ik wil afwachten hoe lang dat gaat duren.
1: Ja. En dan het drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marseillaise heeft de afgelopen weken geoefend in een leegstaande woning aan de Oranjestraat in Hoofddorp. Woningcorporatie IJmeren heeft deze woning ter beschikking gesteld, zodat het team zo realistisch mogelijk invallen en aanhoudingen kon trainen. Acteurs speelden daarbij de rol van verdachten. Ook de brandweer heeft oefeningen in de woning gehouden. Daarbij kwam ook regelmatig rook uit het raam. Dat hoorde bij de training.
3: Ach.
1: De buurt was wel vooraf op de hoogte gesteld. Toch fijn.
3: Dat was fijn.

0: aantal vluchten vastlegt. Het is voor het eerst in 18 jaar dat er zo'n nieuw luchthavenverkeersbesluit is.
1: Jee.
0: Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar, met een maximum van 27.000 nachtvluchten. Dat is ietsje minder dan het aantal vluchten van nu voor rond de 499.000, waarvan 30.000 in de nacht. De overlast per ertmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Ook komen er regels voor veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en het uitstoot van schadelijke stoffen.
1: Juist. Nou ja, maar dat betreft...
0: En benieuwd hoe lang dit weer duurt, want Schiphol die heeft toch altijd wel de neiging om zeg maar de regels op een eigen manier te interpreteren.
1: Nou, ik vind dat wel wel grappig, want nou, het Schiphol zit al jarenlang... kan niet groeien, weet je wel.
0: Ja.
1: Inderdaad, bij in Turkije, want ik ben in Istanbul geweest.
0: Joh, daar ben je in Istanbul geweest?
1: Ja. Daar hebben ze inderdaad hebben ze ook bekeken. Denken ze, nou, we gaan concurreren met Europa. Dus hebben we gewoon ver buiten Istanbul echt een enorm vliegveld neergelegd. Plof. En dat ding kan gewoon ook oneindig uitbreiden, zeg maar. Net als je daar ook komt, dat je denkt nou, bij de inkomsthaven, dat je denkt, bij de luchthaven, dat je denkt, zo, dat is groot.
0: Ja, maar er zijn ook, zeg maar, ik weet dat er ook wel ooit plannen geweest zijn om dat, om dat te doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen was het toch ook, ja, werkgelegenheid, Schiphol. Ik weet dat ze hem toen op een gegeven moment in de Noordzee wilden leggen.
1: Ja,
0: dat was ook niet zo'n strak plan.
1: Nee, het wordt ook weer moeilijk. Dus,
0: ja, dus ja, ik weet het niet.
1: Het blijft lastig.
0: Ja, maar goed, ik kan me nog van een paar jaar geleden herinneren dat Schiphol deed aan anticiperend handhaven.
1: Oh ja.
0: Zeg maar, je ziet dat ze over de grens gaan.
1: Mm-hmm.
0: En je doet vervolgens geen kut.
1: Nee.
0: Dat is anticiperend handhaven.
1: Goed toch?
0: Ja, prima. Als ik zo mijn kinderen ooit ga opvoeden, dan worden dat hele vervelende kinderen, denk ik.
1: Ja, huis maar verkopen.
0: Ja hoor.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: 40 minuten, 25 seconden. The Way I Are van de Timbaland, Kelly Hilston. En deze zin is grammaticaal compleet fout. Een superheld die langskomt om de boel te redden of een misdaad te voorkomen. Dat komt veel voor in strips en films, maar in het echte leven niet zo vaak.
1: Jammer.
0: Maar het gebeurt toch soms wel. En daarvoor gaan we kijken in Norwich in Engeland. Daar ging de 25-jarige Sonny Mason naar een feestje van een vriend, verkleed als Batman. Hij zag hoe tumult ontstond bij de rij voor een nachtclub, waarin iemand ging lopen met de handtas van een vrouw. De man twijfelde niet, zette de achtervolging in samen met zijn andere verklede vrienden. Die werd achterna gezeten door Batman, Mr. Fantastic en Poison Ivy.
2: Als je dan gewoon op straat staat, is je dan voorbij komen dat je denkt, ik heb te veel gedronken.
0: Ja, Mr. Fantastic is Reed Richards, toch? Ja. Fantastic Four, ja, Reed Richards.
1: Geen idee.
0: Ondertussen wisten ze een politiepatrouille alert te maken op de situatie. En uiteindelijk kon de verdachte worden onderschept. De handtas was echter spoorloos verdwenen. Gelukkig was er een getuige die gezien had hoe deze over de muur bij een kathedraal was gegooid. Batman kwam weer in actie. Hij klom over de muur om de handtas terug te halen. Hij bezorgde de tas met alle persoonlijke spullen erin terug aan de eigenaresse.
1: Aww.
0: Hij zegt er zelf over: ik hoop dat ik mensen kan inspireren om een beetje meer op Batman te lijken. Niet zozeer door in een kostuum in het donker rond te rennen, maar door anderen te helpen. Ik had niet verwacht dat ik over een muur zou moeten klimmen. Iedereen heeft een beetje Batman nodig, vindt hij. Je moet moedig, dapper en vriendelijk zijn. En ik hoop dat iedereen het zelf doet. Of ze nou een cape en een masker dragen, of niet.
1: Dat is toch mooi.
0: Ik vind het wel heel mooi. Ja, ik vind het een hele mooie gedachte.
1: Maar ik zeg, als je zo over straat loopt, dat je nadenkt, ik heb volgens mij te veel bier gehad, ik moet volgens mij naar bed toe.
0: Nou ja, ik ben... Nou, wacht even, hoor. Mr. Fantastic... Is dat Reed Richards?
1: Geen idee.
0: Ja, dat ben ik nu aan het kijken. Ja, Mr. Fantastic, Reed Richards.
1: Okay.
0: Het Fantastic Four natuurlijk.
1: Nee, in ieder geval.
0: De nieuwe Fantastic Four is Pedro Pascal is Mr. Fantastic.
1: Ja. Gaan we nu de volgende plaat...
0: Ja hoor, Born to Run.
1: Ja, dat klopt er wel, toch?
0: Ja hoor.
1: Precies.
0: Hey, deze is... ik had het niet gelezen, want hij komt heel mooi uit.
1: Precies.
0: Bruce Springsteen op de radio.

0: Mr. Know-it-all.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 50 minuten, 9 seconden. Die kwam mooi uit. En daarmee zit het eerste uurtje To The Weeknd erop, maar niet getreurd. Aan de andere kant van de klok van 11 hebben we nog een uur To The Weeknd. En dan nog een uur To The Weeknd op de radio. Muziek en nieuws. En wij gaan backstage. En ik denk zomaar dat het een backstage wordt. Vol met vakantieverhalen.
2: Goh.
0: So, what are you waiting for? Dit is Gwen Stefani.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: melding.
1: 23 uur, 7 minuten, 57 seconden. Dit is Meer Radio, dit is To The Weekend op deze vrijdag 2 oktober.
2: 2 oktober.
1: Oh. En Robin, we hadden het net in de backstage. Heb ik mijn vakantie even heel snel samengevat in 17 minuten durende monoloog. Zowat, jij mag zo meteen. Maar even, als jij nou één hoogtepunt of mooi avontuur kort kan vertellen van jouw vakantie. Wat is dat dan? Een hoogtepunt, een korte anekdote, zoiets.
2: Nou ja, ik denk niet een hoogtepunt, maar in ieder geval avontuur. Wat wel in ieder geval bijblijft, dat is gewoon ergens slapen in een half krankemikkige trein die ergens op mij in 1950 ooit op het spoor is gezet. Waarvan er gewoon de wc is. Eentje doet het niet, de ander is gewoon het licht doet het uiteindelijk niet. Je zit uiteindelijk een hele nacht vol. Zit je ergens te schudden, te doen, lichten komen langs, mensen komen langs, alles loopt te praten, dat allemaal in een coupé, dat je op een gegeven moment denkt, ik stik, het is een beetje te warm uiteindelijk. En uiteindelijk hobbelend, schokkend en dat soort dingen, kom je uiteindelijk ergens aan de andere kant uit. Op een gegeven moment ergens om 11 uur 's nachts wordt de deur opengetrokken. Ja, paspoort, ja, rustig, paspoort, wat, ja, ben aan het zoeken. Oké, nou, prima, en weer door. Dat was de grenscontrole weer. En dan ergens hobbelend, schuddend en dat soort dingen, ben je op een gegeven moment weer in een nieuw land, dat je op een gegeven moment denkt, ik weet niet welk halve sterrenhotel ik nou weer heb gelegen. Maar goed, we hebben het weer overleefd. Leuke slaaptrein. Dus het is hoogtepunt willen niet zeggen, maar in ieder geval wel weer een mooi avontuur.
1: Nee, oké, geen hoogtepunt misschien, maar wel in ieder geval een verhaal wat sowieso
2: bijblijft.
1: Ja, dat sowieso.
2: Dat je zo'n gammel trappetje dan naar boven toe moet en je denkt, nou, dat werkt ook weer, weet je wel. Ene bed, dat doet er redelijk het niet, dan maar in het andere bed gaan slapen, dan flik je er nog uit ook nog, zeg maar, weet je wel.
1: Dus eigenlijk de reviews daar, die waren bad.
2: Ja, dat.
1: Michael Jackson op de radio.

0: Calvin Harris, Frank Ocean, Slides. En voor Michael Jackson, Bad.
1: Tijdmelding.
0: Het is 23 uur, 17 minuten en 55 seconden.
2: Oh yeah.
0: En wij gaan eens even kijken naar het nieuws van de afgelopen week.
2: Ik heb al niks gebeurd.
0: Maar we hebben nogal wat dingen. Na de MTV Video Music Awards van zondagnacht heeft het popprijsgala een nieuwe recordhouder, namelijk Taylor Swift. De Amerikaanse zangeres kreeg 3 beeldjes uitgereikt, waarmee ze het record van Beyoncé uit de boeken haalde. Swift heeft nu in haar carrière totaal 33 VMA's in de wacht gesleept.
2: Okay.
0: Heb je dat andere nieuws ook over Taylor Swift gehoord vanmorgen? Dat haar fans heel erg boos zijn?
2: Ach, waarom nou weer?
0: Er is namelijk ergens een politiekorps, volgens mij ergens in Amerika geweest.
2: Yeah.
0: En als straf voor de mensen die ze gearresteerd hadden, die hebben 3 uur lang in een cel moeten zitten met het nieuwe album van Taylor Swift op repeat. En dat was straf, hadden die mensen op X gezet. Nou, de Swifties waren daar vrij boos over.
2: Oh.
0: Goed, de 4 grote treinstations in Nederland zijn donderdagochtend korte tijd deels of geheel ontruimd geweest. Dinsdagochtend, sorry. Naar fonds van onbeheerde koffers. Het ging om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. Er is niks verdachts gevonden. Politiewoordvoerder zegt volgens nog geen verband te zien. Maar spreekt wel van een hoogst opmerkelijke situatie.
2: Goh.
0: En de BOA's die krijgen in het openbaar vervoer, die krijgen vanaf 1 oktober, dus vanaf gisteren, toegang tot het rijwijzenregister. Dat meldt de staatssecretaris. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van zwartrijders of overlastgevers. Dat is althans het idee.
2: Mm-hmm.
0: Werkgevers in het OV kunnen vanaf donderdag een aanvraag doen om de BOA's deze bevoegdheid te geven.
2: Ja, ze zegt wel ook eentje van mij van de privacy van hartstikke leuk, maar de meeste van de zwartrijders die hebben geen rijbewijs. Kom je nog niet weg.
0: Nee, maar goed. En afgelopen woensdag zijn de laatste Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. En daarmee komt een einde aan 23 jaar militaire aanwezigheid in Irak. En dat wordt daar gevierd als een feestdag. De regering noemt 30 september voortaan de dag van de soevereiniteit. En volgens de regering van de Iraakse premier is het leger nu klaar om het land zelf te beschermen.
2: Moet je nagaan, 23 jaar.
0: Pff. Ja. En schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen, die is ook woensdag op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het bijzijn van haar geliefde in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Bij Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Je kan haar kennen van haar boeken, zelfs Taal is zeg maar echt mijn ding. En natuurlijk afgelopen jaar als jurylid van De Slimste Mens.
2: Ja. Yeah.
0: En een vliegtuig was woensdag onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagsvoerder begon neer te steken.
2: Gezellig.
0: Daardoor daalde het toestel sterk enkele meters en zond noodsignalen uit, waaronder die van een kaping. De gezagsvoerder wist gewond de deur open te krijgen, waardoor andere passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die meevlogen hebben het toestel onder controle gebracht en geland.
2: Ja, bizar.
0: Ja, het was een van de Indiër toch die dat gedaan heeft. Want premier Modi die heeft erop gereageerd dat het echt een nationale held is, deze man.
2: Ja, de gezagsvoerder is Indiaans.
0: Ja.
2: Die heeft nu ook inderdaad staan telefoongesprek daarvan op YouTube, zeg maar. Dat is
0: okay.
2: Held met de premier van India.
0: Ja. Premier Modi. Schrijnend en confronterend. Dat, zo noemt koning Willem-Alexander het vanmorgen gepresenteerde onderzoek naar de rol van het Huis van Oranje-Nassau bij het koloniale verleden van Nederland. Het is een conclusie die me raakt zijn na overhandiging van het rapport. Uit onderzoek blijkt dat Oranjes eeuwenlang steun verleenden aan het kolonialisme en daar flink aan hebben verdiend. Wel hadden ze weinig invloed op het Nederlands beleid daarover. Maar tot aan het aantreden van koningin Juliana deden de Oranjes ook weinig om er iets aan te doen. En Juliana trad aan in 1948.
2: Mm-hmm.
0: En als laatste nog in Tennessee. Daar is donderdag de executie van de moordenaar Christa Pike dramatisch misgelopen. Volgens aanwezige journalisten overleefde de ter dood veroordeelde de 2 dodelijke injecties. Executies in de staat worden voorlopig opgeschort. De executie zou de eerste executie van een vrouw zijn in ruim 200 jaar in Tennessee.
2: Ja,
0: er was ook verhalen dat ze aan het snurken was of zo, toch?
2: Ook weer.
0: Je zou toch zeggen van, heeft dan iemand geknoeid met die spuiten?
2: Nou ja, ze had er wel iets met de bloed of weet ik veel, de bloedaandoening of dat soort dingen en zo weer. Maar dat, je hebt ook van die, het is natuurlijk een heel serieus onderwerp, het is natuurlijk allemaal dramatisch en dat soort dingen. Maar er staan wel van die memes, weet je wel, van, oké, nu proberen we eerst wordt ze ter dood veroordeeld en nou gaan we haar redden in een ziekenhuis.
0: Ja.
2: Ha.
0: Ja.
2: Mm.
0: Nou ja, maar zeg maar, er is ook geen protocol. Er is een protocol. Als de eerste niet werkt, krijg je een tweede. En daarna is er ook geen protocol meer.
2: Nee, maar
0: dat is het gekke.
2: Maar dat is ook grappig, van het is nou te dood voordeeld. Maar nu gaan we er weer redden om vervolgens...
0: opnieuw te dood te worden voordeeld. Ja,
2: ha?
0: Ik snap wat je bedoelt. Goed, heel wat anders dan. Muziek. Sam Fender, 17 Going Under. Dit is Meer Radio, dit is To The Weeknd. En Robin, ga alsjeblieft snel naar dat archief. Dit is jouw tijd.

0: Sam Fender, 17, going under.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 27 minuten, 50 seconden. Hoogste tijd voor...
2: Robin's Trip to the Archive.
3: Had je niet een beetje de stof kunnen weghalen in de afgelopen weken?
0: Ik ben er niet geweest de afgelopen 2 weken.
3: Ah, zucht. Goed, het is 2 oktober 2017. Tom Petty overlijdt op 66-jarige leeftijd nadat hij de avond ervoor in Malibu een hartstilstand had gekregen. Hij werd bewusteloos aangetroffen door zijn vrouw, werd daarna nog naar het spoedeisende hulp gebracht, maar kon niet meer.

kon en 5 andere medische medicijnen in zijn lichaam aangetroffen. Wel zegt de familie, op de dag van zijn overlijden werd met hem meegedeeld. Wat is het? Als familie vinden ze het in ieder geval mooi dat hij in ieder geval op een positief punt heeft kunnen eindigen. Hij heeft in ieder geval die 40-jarige jubileumtour mooi kunnen afronden. En ook in datzelfde jaar was het iets eerder in oktober 1989, wat een goed jaar, heeft hij ook solo een nummer uitgebracht, Fear Falling. En dat is deze.

Gierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Tijdmelding.
3: 23 uur, 36 minuten, 28 seconden. Voor het eerst in 5 weken. Ik moet even kijken of het knopje het nog doet, Robin.
4: Wat?
3: Zou het knopje het nog doen?
4: Nee.
3: Even kijken hoor. Doet het knopje het nog? Nou, er zit echt even wat roest achter. Ja, even wachten hoor. Even. Ja, hij doet het.
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu. Gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond de DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plek. Mooi. Tijd om verder te gaan met de show.
4: Wat? Is er iets?
3: Ik kom naar deze kant gelopen. En zeg maar, normaal heb ik de microfoon laten we altijd een beetje hangen voor elkaar. Robin denkt, ik doe de microfoon tegen het computerscherm aan. Dan helemaal naar beneden. Kijken hoe die van leven erop reageert. Nou zo dus.
4: Mooi toch?
3: Maar ik heb echt dus ook, ja, ik heb 5 weken niet aan deze kant gestaan.
4: Ach, wat leuk.
3: Vorige week was mijn vriendin mee, die heeft hier gezeten. Die gebruikte deze computer om Procreate te leren.
4: Nee.
3: Dus leuk ander uitzicht na 5 weken. Ja.
4: Hebben we nog geen hot rotation?
3: Nee, we hebben geen hot rotation.
4: Nou ja, dan gaan we maar. Wat is het? Dan ga ik maar
3: daar,
4: in het.
3: Daar is het ook heet, denk ik.
4: Ik ga maar in het spoor van mijn vakantie blijven.
3: Oké.

0: Hier klopt de titel toch wel. California Girls. Het is 23 uur 45 minuten en 59 seconden.
1: Ja, blijkt een tribuut te zijn aan een of andere oude band of zo. Die ze had met een nummer of zoiets. Wat is het?
0: Oh, dat kan.
1: Dus vandaar zeggen we dan toch.
0: Zeker.
1: We zitten weer ergens halverwege midden door, tussendoor halverwege zooi. Goed. Gaan we gewoon maar thematisch blijven, zou ik zeggen.
0: Ja hoor, doe maar wat leuks. Kedekkeding.
1: Nee, we hebben hier Noonka, Moving Train.
0: Oké, ik had Kedok verwacht. Night Train.
1: Kan ook.

0: melding.
1: Het is 23 uur 52 minuten 29 seconden.
2: Ja, en wat is het? Het is vandaag 2 oktober. En dan op een gegeven moment dat je denkt, en? Dus, wat is daar mee aan de hand dan?
1: Daarvoor moeten we even een kijkje gaan nemen in de geschiedenis.
3: Het dorpje Lopik aan de Lek worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van Nederlands eerste televisiezendmast. De zender, die een actieradius zal krijgen van 65 kilometer, zal van hieruit het dichtstbevolkte gedeelte van ons land bestrijken, waarin de 4 grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht liggen.
4: 2 oktober 1951 was het zover. De eerste officiële televisieuitzending van Nederland. Uit studio Irene in Bussum.
1: Ja, en de eerste televisieuitzending begon met de historische zin: goedenavond, dames en heren. Vanavond is het een heel bijzondere avond. En dat was het eigenlijk. Nederland maakte op die dag kennis met de televisie. En zo'n toestel was toen nog luxe. Ja. Er werd gekeken bij de buren in een café of voor de etalage van een elektronica-winkel. Met z'n allen rond 1 scherm. Maar al snel werd de televisie het middelpunt van de Nederlandse huiskamer. Eerst in zwart-wit en toen in kleur. Met programma's als Pipo de Clown, Swiebertje en De Fabeltjeskrant. Oh. En later kwamen Sesamstraat, Bassie en Adriaan en natuurlijk Telekids. Programma's waarvoor je gewoon thuis moest blijven. Want terugkijken, dat bestond nog niet. Nee. En moest je toevallig tijdens je favoriete programma naar de wc, dan had je echt pech.
2: Videoband erin. Oh
1: nee. Ja, dat kon je doen op een gegeven moment. Maar ook voor volwassenen werd televisie steeds belangrijker. Mies Bouwman met Open het Dorp. Goedenavond, beste mensen. Lieve mensen. Hè. Lieve mensen. Het journaal natuurlijk, studio, sport, grote live evenementen. En de televisie groeide langzaam, zagen miljoenen Nederlanders diezelfde beelden. De beelden van de maanlanding, koninklijke gebeurtenissen, de val van de muur, grote sportmomenten, 11 september. Televisie bracht eigenlijk de wereld de woonkamer in. Maar de televisie zelf veranderde ook. Van één zender naar meerdere publieke netten, commerciële televisie kwamen erbij. Kabels, videorecorders, dvd's, digitale televisie. En nu Netflix, YouTube, Amazon en andere streamingsdiensten. Vroeger bepaalde eigenlijk de tv-gids wat je keek. Heb jij daar ook nog?
2: Het ding, ja.
1: Ja,
2: wat zal ik gaan kijken vandaag? Nu.
1: Ja, en dan dingen omcirkelen in de tv-gids wat je wilde zien.
2: Ja, of wat is de programmering klaarzetten dat die gaat opnemen.
1: Ja. Nu bepaalt eigenlijk een algoritme wat je ziet.
2: Ja.
1: Maar sommige dingen zijn hetzelfde gebleven. Er is altijd wel een programma waar je speciaal voor thuis blijft. Een serie die je samen kijkt of een tune die je zelfs na 30 jaar nog steeds herkent.
2: Ja, dat is het.
1: En dat is misschien wat mooi aan die 75 jaar televisie. We herinneren ons misschien niet alles wat we zagen, maar we herinneren ons vooral waar we waren toen we het zagen. Op de bank bij je ouders met het hele gezin voor de televisie, met het bord op schoot. Als kind wachtend op je favoriete programma. 75 jaar televisie is ook 75 jaar Nederlandse herinnering. Van een klein zwart-wit beeld in 1951... naar een wereld dat we op ieder moment alles kunnen kijken, maar soms ook gewoon even lekker terug kunnen denken aan vroeger, toen iedereen op de bank zat, er maar één keuze was: kijken naar wat er op tv was. Wat is nou eigenlijk voor jou een iconisch televisieprogramma?
2: Nou ja, dat zou Bassie en Adriaan moeten zijn, want dat hebben we volgens mij tot in de treuren herhaald en altijd opgenomen en iedere keer opgezet de muziek waren.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus dat er is vol verrassingen.
1: Ja,
2: wat is het? Iets wat bijna nooit, geen enkel niemand meer kent en wat amper terug te vinden is Mapletown.
1: Mapletown, ja, dat zeggen we ook niet.
2: Animatieserie.
1: Maar je hebt misschien dat het in het tv-archief staat, maar dat denk ik niet. Wat beeld en geluid natuurlijk geopend heeft.
2: Sommigen, ja. Dat,
1: ja. Maar ik moet zeggen, als ik voor mij de iconische televisie, Nederlandse televisie, is dat echt wel Telekids.
2: Ook,
1: is echt wel Telekids. Dat het was echt iconisch.
2: Nooit op, wat is het?
1: De grote meneer Cactus Show was dat.
2: Ook dat soort dingen.
1: Ja, hoe was het altijd?
2: Willem Wever van vroeger, ja.
1: Willem Wever niet, hoe heette dat nou ook weer? Dat was ook wel met Peter-Jan Rens. Dat was dan mocht je een wens insturen en dan ging je met hem ergens naartoe. En ja, dat was dan, hoe heette dat ook alweer?
2: Geen flauw idee, dat moeten we nog op.
1: Ja, je weet wel welk programma ik bedoel.
2: Ja, dat is iets van, geef nooit op of droomshow of iets.
1: Ja, zoiets. Het zal waarschijnlijk zoiets geweest zijn. Daar keek ik maar vroeger ook naar de tandenborstelshow. De Neem je tandenborstel mee. Met Rolf Wouters, daar heb ik nog naar gekeken. Met mijn ouders keken we daar altijd naar.
2: Ja.
1: Ja, nee, ik moet zeggen, ja, ik ben natuurlijk wel echt een kind van de tijd dat de televisie rood werd. Dus wat dat betreft.
2: Mm-hmm.
1: Maar goed, dus 75 jaar televisie. En ik ben benieuwd hoe lang lineaire tv nog blijft bestaan.
2: En Geef Nooit Op, het programma waarin een grote en kleine dromen fans van kinderen liet.
1: Oh, dat was dus Geef Nooit Op.
2: Ja.
1: Ja, mogen wij twee puntje pakken? Laat het doek maar zakken! Ja. Ik zei toen, ik heb toen ooit nog tegen mijn ouders gezegd van... ik wil eigenlijk een wens insturen. Ik wil naar de Star Trek... De Star Trek Studios. Toen zei mijn vader, ja, maar die zijn al helemaal al lang gesloopt. Die zijn al lang gesloopt. Weet hij veel. Wist ik toen veel. Ook,
2: ja.
1: Kijk nu dan YouTube-je en dan zie je hoe de sets eruit zien op Paramount, op de Paramount lot.
2: Ja, dan kan je alles
1: toen niet.
2: Tegenwoordig. Ja.
1: Toen niet.
2: Nee, dat is ook zo, maar daarom was Willem Wever zo mooi.
1: Willem Wever heb ik nooit gekeken vroeger.
2: Nu heb je, hey Google, hoe de F werkt dit? Vroeger moest je naar een bibliotheek, had je een encyclopedie, moest je het opzoeken. Ja. Daarom was Willem Wever zo
1: dat,
2: mooi.
1: Hoe heette dat vroeger nou ook weer, dat Jules? Heb je dat op programma wel eens gekeken?
2: Jules Unlimited.
1: Ja, Jules Unlimited.
2: Of wat is het, vroeger had je er ook landenstrijd tegen elkaar. Dat alle Europese landen gingen ergens in een of andere show tegen elkaar altijd strijden.
1: Zeg maar niks. Of misschien wat recenter. Herexamen, heb je dat wel eens gekeken?
2: Ja, blijft ook mooi.
1: Ja, en iets recenter, Fort Boyard. Was toen zo'n Nederlandse remake van een Frans spelprogramma.
2: Spel zonder grenzen.
1: Nee, dat heb ik nooit gezien.
2: Volgens mij was dat inderdaad. Dat was inderdaad, er gingen verschillende landen tegen elkaar aanstrijden. Ja,
1: ik moet zeggen, er is één programma waar ik nu eigenlijk wel altijd voor thuis ben. Waar ik altijd voor thuis ben, waar ik ook eigenlijk altijd lineair wil kijken.
2: Mm-hmm.
1: Wie is de Mol? Dat probeer ik eigenlijk altijd lineair te kijken.
2: Ja, dat is ook altijd mooi. Ja, nou ja, je moet het voor een deel wel doen, vooral de finale, want dan...
1: Ja, anders dan zie je alles op social media. Paap!
2: Ja, dat is het.
1: Ik mag ook van mezelf, als ik het een keer niet, dan ben ik ook verboden op Instagram te kijken, tot het moment dat je dat ik de uitzending gezien heb.
2: Ja, dat is het ook, zeggen dan.
1: Maar goed, 75 jaar televisie.
2: Ja, dat is het ook. Nostalgie zeggen ze dan ook.
1: En straks gaan we het nog hebben over een 20-jarig jubileum ook.
2: Ja, maar we gaan eerst ergens backstage.
1: Ja, ik denk dat daar het sein compleet voor op groen staat.
2: Ja, zo ongeveer. We gaan eens kijken weer naar, wat is het dit keer mijn vakantieverhalen.
1: Ja, en wil je terugluisteren, check dan onze podcast later vannacht.
2: Ik zal eens kijken of ik nog genoeg kan herinneren van die hele vakantie.
1: Of nou, je hebt alles opgeven, dus dat moet wel lukken.
2: Dat uiteindelijk. Dus wij zijn backstage.
1: Zo, en, weer terug.
2: We zien je zo weer. Eerst hebben we nog het nieuws. Het is ondertussen bijna 12 uur. Tot zo weer.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Meer dan
0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Landenbeat, I've been thinking about you. 12 uur, 6 minuten, 32 seconden. En daarmee is het een nieuwe dag. En op 3 oktober, ik heb een hele waslijst, Robin, voor je.
1: Oh jee.
0: Het is vandaag onder andere de dag van de bruine kroeg.
1: Oh, leuk.
0: Het is ook de wereld hula hoepdag.
1: Ah, had je nou
0: even... Heb je daar ooit wat mee gedaan? Met een hula hoep? Ik kan dat niet.
1: Ik weet niet meer of ik het zou kunnen. Denk niet zo goed.
0: Het is ook nationale kringloopdag.
1: Ach.
0: Het is ook wereldstoma-dag.
1: Oké.
0: Het is de dag van de... maar de dag van de wol.
1: Ah.
0: En daarnaast is het ook wereld MSA-dag.
1: Oké.
0: En die wil ik even uitleggen. MSA, dat staat voor een meervoudige systeematrofie. En dat is een niet te genezen hersenziekte. Waarbij bepaalde delen van je hersenen afsterven. Zodat belangrijke lichaamsfuncties, zoals balans houden of zelfs ademhalen, niet meer gaat. Ja. En wat ik al zei, er bestaat nog steeds geen behandeling voor. Hm. En om MSA-patiënten een hart onder de riem te steken, is 3 oktober Wereld MSA-dag. We staan stil bij iedereen die met MSA te maken heeft. Er wordt gepleit voor meer geld voor onderzoek. Meedoen met de dag kan ook door bijvoorbeeld een rondje te gaan lopen of een stukje te gaan fietsen. Hoe meer je beweegt, hoe beter. De dag is opgericht door de MSA AMS Foundation uit de Benelux en Amerika. Meer organisatie kan je vinden op msaams.be.
1: Beter.
0: Ja, dus vandaar, dat was de hele waslijst.
1: Zo.
0: Kijken we even nog naar morgen.
1: Ja.
0: Dan is het natuurlijk Werelddierendag.
1: Oké.
0: En het is Wereldwandeldag. Morgen is 4 oktober.
1: Hm.
0: Dus je moet stukken gaan wandelen met je beest.
1: Ah, ook leuk.
0: Ja. Oké.
1: Dan. Dus dat. Wat we al zeiden, het is middernacht geweest. Goh, je meent het. Dus ik zou zeggen. All aboard.
0: The night train.

0: George Ezra, Shotgun. En daarvoor Kadok, The Night Train.
1: Dat is... Doen we het nog?
0: Nee, ik denk dat hij het schrijven naar beneden gedaan.
2: Tijdmelding.
0: 12 uur, 16 minuten, 47 seconden.
1: De uitzending gaat nog steeds als een
0: trein. Ik vond het wel lekker dat ik gewoon mijn afkondiging kon doen... zonder dat je er doorheen kwam met je tijdmelding.
1: Maar goed, ook... hè? Had ik al voorzien.
0: Ja, vast. Goed.
1: Had de juiste wissel opengezet. Sporen we nog? Nee.
0: Nou, oké. Laten we dit spoor zeggen. Het spoorboekje, dat is ook inmiddels het raam uit. Maar wat niet het raam uit is, dat is het muziekwiel. En dat rijdt natuurlijk rond en rond en rond en rond. Gaat spaat naar de herbeleven die wij eigenlijk vreed zijn. Wilde vreten of die we nooit gekend hebben. Enige regel is, we draaien wat eruit komt.
1: Ja, en wat is het? Eentje in de categorie met...
3: Je raadt het nooit!
1: Wat zal het thema zijn?
0: Nou, ik denk iets met treinen.
1: Goh! Een steam train nemen we.

0: featuring... wat was het ook weer? Featuring wat? Maakt niet uit. A Little Less Conversation. Het is 12 uur 27 minuten 50 seconden.
1: Ja, kijken naar wat apart, bijzonders, raars, vreemds.
0: Social media zorgt altijd voor nieuwe hypes en trends. Maar ja, het is de vraag of je met sommige hypes blij moet zijn.
1: Nou ja, wat is het eentje ervan? Dat was wat je na de afgelopen weken, voor een aantal weken terug opdook, toch in Engeland met...
0: daar heb ik het over gehad 2 weken geleden, ja.
1: Ja, de hype om dan wat is het, te gaan spookrijden en zoveel mogelijk... hoe heftiger en hoe meer politieachtervolging, hoe beter.
0: Ja, dat en hoe meer likes. Hoe meer likes op TikTok.
1: Ja, bezopen.
0: Ja, nog wat anders. Als je naar de Runstraat in Amsterdam gaat... daar groeit de fabelfriet in de Amsterdamse 9 straatjes... door invloed van TikTok de afgelopen jaren uit tot een toeristische trekpleister. Yeah. Voor de zaak staan vaak lange TikTok-rijen te wachten op een portie frietjes. Maar de inwoners die klagen al langer over drukte en overlast. Toch is het niet de enige waar de bewoners last van hebben. Zo bekeek onderzoekster Rosa van der Drift van de TU Delft... de verkoopprijzen van 6233 woningen in Amsterdam... tussen 2015 en 2023. Daarbij vergeleek ze huizen in de buurt van Fabelfriet...

0: de lage verkoopprijzen wordt veroorzaakt. Mogelijke verklaringen zijn de drukte op straat, geluidsoverlast, de wachtrij of het afval.
1: Yeah.
0: Voordat Fabelfriet een TikTok-hype werd, ontwikkelden de prijzen rondom de snackbar zich niet anders dan van vergelijkbare huizen in de stad.
1: Mm.
0: Omwoners die klagen al langer over de extreme populariteit van de snackbar. Zo staan het voetpad en de nabije gelegen brug vol met toeristen die op een patatje wachten of er hun snack met bijzondere toppingen met hun smartphone vastleggen. Lege frietbakjes zijn tot in de verre omgeving te vinden en de vuilnisbakken zitten altijd vol. Sommigen dit somden de boze buurtbewoners op. Massa hysterie met truffelmayonaise noemen zij het.
1: Lekker.
0: Omwonenden proberen al wat langer iets te doen tegen de overlast. Dinsdag stonden bewoners, de gemeente Amsterdam en Fabelfriet tegenover elkaar in de rechtszaak in een door de bewoners aangespannen zaak vanwege overlast. Ze willen dat Amsterdam harder optreedt tegen de TikTok-rijen. De rechter doet over enkele weken uitspraak.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, bij dat Fabelfriet heb ik die rij nog niet gezien. Maar je hebt ook een stroopwafel-vent ergens in Amsterdam ook.
1: Ja.
0: Daar staan ook die rijen. Terwijl als je 3 meter verder loopt, dan zit er eentje die maakt net zulke lelijke stroopwafels. Die zit niet op TikTok en dan kan je zo naar binnen lopen. Of je loopt de markt even op en daar heb je hem voor 1,5 euro.
1: Ja, maar het gaat om de hype. Hè?
0: Ja, nee, maar
1: omdat je het hebt gezien. En dat je er bent geweest. En je foto hebt gemaakt dat jij er ook bent
0: nou,
1: geweest.
0: Nou, laat ik zo zeggen. Niet afgelopen weekend daarvoor fietste ik de Dam tot Dam.
1: Yeah.
0: Nu weet ik weer wat voor pleurishekel ik heb aan fietsen door Amsterdam. Dat herinner ik me met de Dam tot Dam ieder jaar weer. Want zeg maar, het laatste stuk, dat is veranderd ten opzichte van dat wij hem toen met z'n tweeën reden.
1: Yeah.
0: Je rijdt over de Plantage Middelaan, dus langs Artes. Nou, dat is sowieso al een uitdaging. Want daar staat gewoon een file om Artes binnen te komen tegenwoordig.
1: Yes.
0: Achterlijk, maar goed, maakt niet uit. En daarna moet je een stuk over het Rokin.
1: Mm-hmm.
0: Daar rij je met je racefiets. Dan rij je daar 30 per uur. Mensen zien je aankomen en denken, oh, ik kan gewoon overstijgen.
1: Ja.
0: Ja, en ik moet vol in de anker. Zoals als ik maar rijd, ben ik schuldig.
1: Goed, hè?
0: Ja, niet echt.
1: Dus ja, hypes zijn leuk, maar niet als de...
0: Nee, dit gaat echt te ver.
1: Dat is het ook.
0: Oké.
1: Okay. Kan zomaar je woning aantasten.
0: Ja, en je bed.
1: Dat is...

0: Tijdmelding.
1: Het is 12 uur 39 minuten 41 seconden.
2: Ja, je zou denken, de drie grote rondes zijn toch al lang voorbij. De winterstalling is er al lang, maar we zijn er toch al lang weer voor aan en af. Nee!
1: Nee, het wielrennen is wel op zijn laatste, met zijn laatste wedstrijden geweest. Hoor, de Tour of Langkawi is geweest. Dit weekend zijn de Europese kampioenschappen.
2: Ja.
1: Maar afgelopen week was Montreal in Canada een week lang het decor van strijd om de felbegeerde regenboogtruien. En dan hebben we het over de wereldkampioenschappen wielrennen. Ah, we hebben het vorige week gehad over de tijdrit. Remco Evenepoel domineerde die bij de mannen. Maar afgelopen weekend stonden de wegwedstrijden op het programma. Eerst hadden ze snel het parcours overlopen, want Montreal was bepaald geen vlak WK-parcours. De vrouwen kregen afgelopen zaterdag 180 kilometer voor de wielen. Na de start buiten het centrum reden ze richting het hart van Montreal, waar het parcours uitkwam op een plaatselijk circuit. Daar zat de beruchte Mont Royal en een klim naar de Côte Camion-hoede in. Een stevige beklimming, gevolgd door technische passages en opnieuw klimmen en dalen. Een parcours waarop je eigenlijk nergens echt kon herstellen, en wie op de klim moest lossen, kreeg het bijzonder lastig om terug te komen. Bij de mannen werd hetzelfde recept nog een stuk zwaarder gemaakt. Ze kregen zondag maar liefst 273 kilometer voor de kiezer. En ze reden ook uiteindelijk het lokale circuit op met die twee beklimmingen als scherprecht. En iedere ronde opnieuw omhoog, afdalen, draaien, keren door de straten van Montreal. En met meer dan 270 kilometer koers betekent dat vooral één ding. Wie in die finale goede benen wilde hebben, moest zuinig met zijn energie omgaan. Het was een WK-parcours voor de complete renner. Nou, afgelopen zaterdag was het natuurlijk de beurt aan de dames. En er werd er vooral gekeken naar Demi Vollering en haar ploeggenoten. De Nederlandse ploeg had een duidelijk plan, alle ballen op Vollering. Amber Kraak, Femke de Vries, Rianne Marcus, Lieke Nooy, Carlien Swinkels, die deden hun werk. En ook Puk Pietersen die had een hele belangrijke rol. Want met nog drie ronden te gaan begon het echte werk. Pietersen nam op de Voie Camille Hoede de kop en ze trok de boel volledig uit elkaar. Haar tempo ging omhoog, de groep werd kleiner en kleiner en kleiner. En toen kwam het moment dat Demi Vollering haar aanval plaatste met nog 38 kilometer te gaan. Vollering sprong weg, ze reed naar de Franse koploper toe en ging vervolgens alleen verder. En even leek het erop, ja, kat in het bakkie, Nederlandse wereldtitel. Dat was gerekend buiten Kasia Niwadoma, die achtervolgde Vollering, kwam bij Vollering en het werd spannend tot op de laatste honderden meters. Niwadoma probeerde Vollering uit het wiel te rijden. De Nederlandse bleef zitten en in de laatste 200 meter draaiden ze de rollen om. Het werd sprinten om de wereldtitel en Demi Vollering was sneller. Voor het eerst in haar carrière is zij wereldkampioen op de weg.
2: Nice.
1: Dus op zaterdag een Nederlandse wereldkampioen en de analisten op tv, iedereen was het erover eens. Oké, Nederlandse wereldkampioen bij de vrouwen. Dan moet dat Mathieu van der Poel ook gaan lukken op zondag.
2: Tuurlijk.
1: Dat werd een ander verhaal. De mannen kregen dus die enorme 273 kilometer voor de kiezen. En zonder Tadej Pogacar lag de wedstrijd eigenlijk volledig open. Dat was te merken. Ik zei net al, het was een heel zwaar parcours. Dus de mannen met een body zoals Van der Poel, een Van Aert, een Petersen, die zouden eigenlijk rustig moeten rijden, moeten wachten. Nee. Nou, van rustig rijden was geen sprake. De Franse ploeg trok de boel uiteen. Onder andere door Bruno Armirai. En die zorgde voor een enorme slachting. Waaronder ook hun eigen ploeg. Bijzondere ploegentactiek, maar oké. En Mathieu van der Poel wachtte ook niet rustig af. Met ruim 90 kilometer te gaan ging hij in de aanval. Hij bleef de koers voortdurend openbreken. Samen met onder andere Wout van Aert. Maar achter hem zat een hele sterke Amerikaanse ploeg. En met nog 32 kilometer te gaan zette Brandon McNulty aan. De Amerikaan reed weg en iedereen zat eigenlijk naar elkaar te kijken met, ja, wie gaat hem terughalen?
2: Moet je nooit doen.
1: En McNulty kreeg de ruimte. Zijn voorsprong liep op tot een minuut. En achter hem ontstond precies datgene wat je als aanvaller wil zien. Mensen gingen twijfelen. Wie rijdt, wie wacht en wie bewaart zijn benen voor de sprint? En Amerikanen speelden het slim, want in die groep zat ook nog Quinn Simmons en Matteo Jurgensen. Hmm. Dus twee ploeggenoten van de Amerikaanse ploeg. En die maakten het de achtervolgers heel erg moeilijk om samen te werken. Toch leek het in de slotronde nog even spannend te worden. McNulty kreeg het zwaar op de laatste klim. Zijn voorsprong zakte terug tot 10 seconden. Ze konden hem zien rijden. 10 seconden. En opnieuw de twijfel bij de achtervolgers. Van der Poel probeerde het. Pidcock viel aan. Verschillende renners probeerden dat gat dicht te rijden, maar er werd niet samengewerkt. McNulty bleef overeind. In de laatste kilometer. Hij keek nog een keer over zijn schouder. Niemand kwam terug. En Brandon McNulty werd wereldkampioen. Na 273 kilometer finishte hij solo. Michael Matthews, de Australiër, sprint naar het zilver en Mathieu van der Poel pakte brons. Zo eindigde Montreal met twee verschillende wereldkampioenen. De ene met een geweldige ploegenprestatie en de andere die een gok waagde op 32 kilometer voor de finish. En uiteindelijk een half uur alleen tegen de rest van de wereld reed.
2: Ja.
1: En McNulty is de eerste Amerikaanse wereldkampioen sinds Lance Armstrong.
2: Beter.
1: Dus laten we daar niet te veel conclusies uittrekken.
2: Nee.
1: Het is een hele goede renner. En deze, laat ik zo zeggen, beide wereldtitels zijn totaal niet gestolen. Door beide renners niet. Zowel door Vollering als door McNulty.
2: Nee.
1: Enige nadeel van McNulty is dat hij rijdt voor de ploeg Tadej Pogacar. Dus dan heb ik het over de ploeg van UAE Team Emirates.
2: Hmm.
1: En het nadeel is dus dat we de wereldkampioenentrui vooral gaan zien in een dienende rol voor Tadej Pogacar. En dat vind ik erg jammer van een wereldkampioen.
2: Ja, dat is.
1: Persoonlijk. Maar het is wel lekker om iemand anders dan Pogacar in de wereldkampioenentrui te zien. Dit weekend dus de Europese kampioenschappen.
2: En
1: er zijn geruchten dat Pogacar wil gaan starten, maar dat zijn ploeg het tegenhoudt. Dus wat er van die geruchten waar is, geen idee. De Europese kampioenschappen schijnen in Slovenië. Maar Pogacar is nog herstellend van de sleutelbeenbreuk in de Ronde van Spanje.
2: Yep.
1: Dus dat gaan we zien. Maar in ieder geval, de wereldkampioenschap. Het was heel spannend om te kijken. Ik heb serieus met mijn bord op schoot heb ik zitten kijken naar het wereldkampioenschap. En normaal is een wereldkampioenschap, ja, zeg maar, de laatste 50 kilometer wordt het spannend. En dan, daarvoor zijn het eigenlijk de mindere landen. Ghana, weet ik veel wat. Weet ik veel wat voor landen er allemaal meedoen. En die zie je dan ook eens op een fiets zitten. Dat is ook op zich heel grappig.
2: Dat
1: deed er eentje uit Kazachstan. Was dat Kazachstan? Volgens mij, ja, Kazachstan. De renners die ze hadden geselecteerd hadden geen visum gekregen voor Canada. Een van de verzorgers wel, dus toen hebben ze die maar opgesteld op een fiets.
2: Leuk.
1: Dat is toch geweldig?
2: Humor.

0: melding.
1: Het is 12 uur 54 minuten en 46 seconden.
2: Het is alweer klaar.
1: Ja, dat betekent dat deze 3 uur to the weekend erop zit. Robin, ik ben echt verschrikkelijk blij dat je weer terug bent.
2: Ja.
1: Leuk. En ja, we hebben nog veel meer vakantieverhalen gedeeld buiten de uitzending dan dat we in de uitzending gedaan hebben. Ik ben, wat ik volgens mij ook in de backstage gezegd heb, heel jaloers op de reis die je gemaakt hebt. En het lijkt me een geweldige reis om ook nog een keer te hoop ik ooit nog een keer te mogen en kunnen maken.
2: Ja, het is gewoon een mooie manier van reizen. Maar je hebt hetzelfde ervaren met gewoon naar Londen met de trein. Het is gewoon heel anders.
1: Ja, het is heel auto, relaxed. Het is heel relaxed. En ik moet ook zeker zeggen, als ik nog een keer naar Londen zou gaan, dan wil ik zeker weer met de Eurostar.
2: Ja.
1: Dat is gewoon echt heel, heel fijn. Parijs vind ik het ook heel fijn. Maar het nadeel, ja, je moet die trein even net wat beter op elkaar afstemmen dan.
2: Ja, dat is.
1: Maar nee, ik raad het zeker aan met de Eurostar. Het is echt heel fijn.
2: Ja, nou,
1: ik heb ook weer een mooi avontuur. Jij hebt een mooi avontuur. En we hebben genoeg verhalen weer om te delen met elkaar, denk ik.
2: Dat is. En voorlopig de komende weken, maanden, is alles gewoon weer back to usual, normaal.
1: Ja, volgens mij wel. Ja, we hebben natuurlijk. Ik heb wel de AVH Night Run op een vrijdag, 30 oktober. Dat is de week voor Halloween uit mijn hoofd.
2: Oh.
1: Maar.
2: Dat is de week. Ja, het dat is de begint. Dag voor Halloween.
1: Of de dag voor Halloween, maar het begint om 8 uur. Dus het is 5,3 kilometer lopen.
2: Ja.
1: Dus de kans dat ik hier op tijd ben, is gewoon heel groot aanwezig.
2: Ik kom maar deze kant op gelopen.
1: Ja, daarna nog. Nou, ik wil daarna even douchen. Want ik denk niet dat je dan 3 uur met mij opgesloten wil zitten in de studio. Als ik gelopen heb.
2: We doen,
1: de tuinslang.
2: Nee, de op afstand set, hoe noem je dat?
1: Die zouden we op kunnen bouwen daar natuurlijk.
2: Nee, dan zet ik jou hier buiten.
1: Oh, hoezo bedoel je?
2: In de studio neer en dan.
1: Ik ben er zeker. Nee, voor de rest hebben we eigenlijk, volgens mij hebben we niks, de komende tijd niks op vrijdag.
2: Nee, dat is. Nou krijg je al het gezeur weer van de Sint, kerst, oud en nieuw, al andere meuken.
1: Ja, daar moeten we ook even voor gaan voorbereiden. Want ik denk zomaar dat we hier 31 december weer zitten met z'n tweeën.
2: Hoe kom je daar dan weer bij?
1: Nou, voor een voorgevoel.
2: Hoezo voor?
1: Ja, nee, ik weet niet, want we hebben nieuwe. Ik weet niet wat de nieuwe programmaleiding voor ideeën heeft. Maar ik denk zomaar dat wij hier wel zitten, de 31ste.
2: We gaan het zien.
1: We horen het zeker. Maar goed, natuurlijk, voor ons is het nu tijd om het stokje over te geven aan de nacht. Straks is Niels er met meer wakker. En natuurlijk ook meer in de middag. Jouw ideale zaterdagmiddagbeleving hier op Meer Radio. Wij melden ons volgende week vrijdag weer tussen 10 en 1 met een nieuwe To The Weekend. Hou onze socials in de gaten voor eventueel, mocht het niet doorgaan, dan zetten we dat daarop. En zoek ook onze podcast, de Backstage Podcast via Spotify of je favoriete podcast client. En als je onze sterretjes kan geven, doe dat dan ook. Doe 5 sterren. Dan zijn we veel beter te vinden voor alles en iedereen die dit leuk vindt. Geen idee wie, maar waarschijnlijk jij die dit nu hoort.
2: En wat is het volgende week? Nog meer vakantie? We gaan gewoon 3 maanden lang.
1: Ik denk dat we rustig met jouw verhalen rustig een maand zouden moeten kunnen vullen. We gaan gewoon, als we het op een gegeven moment niet meer weten komen, dan pakken we gewoon jouw polar steps erbij en dan gaan we gewoon iedere entry voorlezen.
2: Ja, dat is wel. Nou ja, wat ik wel weer heel erg grappig vond, dat ik denk, ja, dat hebben andere landen toch, hebben daar minder goed over nagedacht dan Turkije. Ik vond het wel hartstikke leuk. Dan in Turkije, weet je wel. Ik vind denk, het is gewoon geweldig. En dan mijn paspoort. Dan krijg je een stempel als je erin komt en een stempel als je eruit gaat.
1: Ja.
2: Maar die Turken zijn zo slim van, je hebt een pijltje dat je erin komt.
1: Ja.
2: En dan staat dus ook een treintje in je stempel.
1: Oh, serieus?
2: En dan ga je eruit. En dan krijg je een pijltje de andere kant op met een vliegtuig.
1: Oh, maar dat is wel heel tof.
2: Dat is toch briljant dat ze daarover hebben nagedacht. Vond ik gewoon grappig, zeg maar. Uiteindelijk.
1: En wat een geld moet dat gekost hebben?
2: Ja, het is wel simpel uiteindelijk.
1: Ja, zeker. Nee, leuk.
2: Dus wat
1: daar moet je wel eigenlijk nog even een foto van maken. En die moet je ook nog op je Polar Snap zetten, vind ik.
2: Ja, voegen we er ook nog wel ergens.
1: Ja, in je boek. Want je zal vast wel weer een boek gaan maken, denk ik.
2: Ja, dat is.
1: Oké, dan zou ik zeggen.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvre prijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club